Maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland.

Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken... en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust... en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden... tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Soms bel ik nog wat oude vrienden. Ze vragen hoe het met me gaat. Ik kan alleen maar zeggen...

0: Het is nu 5:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM vanaf vandaag actief. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met hoge temperaturen. Ze komen er 2 extra waterpunten op de route. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht André Pater van de organisatie dat de deelnemers voor het heetst van de dag gefinished zijn.
4: Op basis van de tijden van vorig jaar wachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
3: En de bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Voermanstraat in Groningen. De scooterrijder botste op een geparkeerde auto. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Meer nieuws straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, het weekend is alweer voorbij. We zitten in zomermaand augustus.

0: komt uit de dansfilm Footloose. Deze van Denise Williams. Let's hear it for the boy. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 3 augustus. Welkom bij de ochtendploeg. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met Rob zei het al, vandaag een warme dag. Code geel hebben we vandaag. En er is het Nationaal Hitteplan van kracht van het RIVM. Wat betekent dat dan? Nou ja, advies vooral om voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur te doen. Dat gaat lukken in ons geval.
1: Ja.
0: En houden mensen een beetje in de gaten die het misschien iets minder goed kunnen doorstaan. Vrij zonnige dag vandaag, 27 tot 31 graden hier. Hoewel het nu nog erg meevalt.
1: Ja. Ik had al even gekeken, van als ik thuis kom is het 22, nou prima.
0: Ik had de keus vanochtend tussen de korte of de lange broek.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, in verband met de fiets toch maar de lange broek aangedaan. Daar heb ik op zich geen spijt van, want het is een graad of 16 uur buiten.
1: Ja.
0: Eigenlijk heel aangenaam.
1: Ja, zeker.
0: Maar het gaat erop veranderen en het wordt een warme dag vandaag. Opnieuw een warme dag. En dat is een mooi moment om over twee schaatsers te gaan praten. Want Jenning de Bo en Joy Beune, die gingen gisteren verder met een Battle of the Sexes. Weten we nog, aan het eind van het schaatsseizoen gingen ze tegen elkaar de 3 kilometer schaatsen. Dat is de afstand van Joy Beune. En Jenning de Bo, de Grunniger, die doet het vooral op de hele korte afstanden. Dus de 3 kilometer zwemmen eigenlijk net iets te lang. En zij won dan ook van hem. Nou, dat kon hij natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. En dus gingen ze gisteren weer strijden tegen elkaar. Niet op de schaats, maar dat deden ze in de auto op het TT-circuit in Assen tijdens de Racing Day daar. 2 auto's uit de categorie Mazda MX-5 tegen elkaar. Nou, je raadt het al. Joy Beune, die won, Jenning.
3: Ik denk dat Joy ruimschoots heeft bewezen dat zij vandaag de beste was. Dus dat moet ik maar accepteren. Het is wel even slikken. Ik denk dat hij op het ijs nog meer pijn deed. Omdat ik op een van de meest vernederende manieren ben verslagen natuurlijk op die 3 kilometer.
0: Ja, fragmenten hebben we bij Van Etia Boulevard, moet ik even bij zeggen. Want die hebben die harde muziek eronder geplakt.
2: Oh, ja.
0: De vraag is natuurlijk, want het is nu 2-0 voor Joy Beune.
2: Ja.
0: Komt er een vervolg?
4: Ja, dat lijkt me wel leuk om het voor te zetten. Maar ik sta wel dik voor, dus het komt niet vanuit mij.
3: We gaan allebei vol voor. Dus als we dan zometeen weer wat uitkiezen, hoop ik dat we wat uitkiezen waar allebei een beetje aan elkaar gewaagd zijn. En dat het voor het publiek ook gewoon een beetje kan.
0: Zo, een hoop lawaai erbij. Maar dan gaat het niet tussen de oren zitten bij Jenning de Bo. 2-0 achter.
2: Ja, dit viel eerlijk gezegd ook wel een beetje te verwachten natuurlijk. Want Jenning de Bo die bekende afgelopen week al dat hij sinds het halen van zijn rijbewijs alleen maar in automaten heeft gereden. Ja. En dit was een schakelauto, ja. Weet je, als je jaren een automaat gewend bent en dan opeens moet schakelen.
0: Nou, klaverjassen tegen elkaar, is ook veilig.
2: Ja.
0: Over racen gesproken, dit is dan vooral voor Joy Beune. Er is weer een grote Europese snelheidscontrole deze week. Vanaf vandaag tot op het 9 augustus organiseert Roadpol, Europese netwerk van verkeerspolitie, de grootschalige flitsmarathon, noemen ze dat. Vorige keer was in april. Toen gingen 150.000 boetes de deur uit. Vooral voor hardrijders, maar ook mensen met een telefoon in de hand bijvoorbeeld. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar het heel druk is. Dus mocht je op vakantie gaan en de grens overgaan, hou er rekening mee. Je kunt op de pom gaan. Het is 3 augustus, vandaag in het jaar 2004... ramde een rondvaartboot met 40 passagiers na een foute manoeuvre het Groningen Museum. Dat leverde een fikse deuk op in een van de paviljoens. De oorzaak bleek een technisch mankement aan de boot te zijn. De passagiers kwamen met de schrik vrij. En vandaag in 2019 werd de betonnen bak voor de nieuwe Helpers-Zoomtunnel onder het spoor in Groningen op zijn plek geschoven. Een jaar eerder was dat nog mislukt, hè, door de instabiele ondergrond. Maar gelukkig lukte het wel op deze dag in 2019... waardoor de Helpers-Zoomtunnel Helpman verbindt met het Europapark. En dan maken we toch al een paar jaar flink.

0: Shakira, even langs de dierentuin.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Het is 6:14. Ach, je zal nog maar vakantie hebben. Harry Boer, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Jij hebt nog vakantie, hè?
3: Ja, klopt. Ik heb nog 1 week.
0: Lekker, man. En toch vroeg wakker?
3: Ja, toch vroeg wakker, ja.
0: Ben je al weg geweest of ben je nog weg?
3: We zijn vorige week een weekje weg geweest in Noord-Holland en Heido. En vrijdag zijn we weer teruggekomen, dus ik ben alweer thuis.
0: En waar zat je dan in Noord-Holland? Heido, dat aan de kust is dat of niet?
3: Ja, vlak bij de kust, ja. bij Egmond en Zee, Bergen en Zee en Haarstegen, Alkmaar. Je komt er alle kanten op.
0: Het is best leuk daar.
3: Zeker, ja. Ik vind Noord-Holland leuk. Ja, mag er graag zijn.
0: Ja. En wat heb je gedaan dan?
3: Nou, fietsen, wat activiteitjes. We zijn een dagje naar Amsterdam geweest, naar Artis. Vooral fietsen door de duinen heen, naar Schorrel, Berg naar Zee. Even een paviljoentje natuurlijk.
0: Lekker, ja.
3: Ja, het is een zo mooie omgeving. Even een dagje naar Alkmaar geweest. De kaasmarkt natuurlijk even gezien.
0: En nog even lekker op strand gelegen?
3: Nee, dat niet. Dat vind ik een beetje zonde van Matthijs.
0: Ja, echt waar?
3: Ja, ik kan dat niet hoor. Ik kan dat niet de hele dag op strand. Ik mag er graag zijn, even wandelen. Maar om daar nou een hele dag te liggen, te bakken. Nee, dat vind ik echt zonde van Matthijs.
0: Ben je er nog in zee geweest?
3: Nee. Dat trekt mij helemaal niet. Vroeger kwamen we daar ook wel eens met mijn kameraden en zo. Toen stonden we daar ook altijd in Egmond op de camping. En dan gingen we wel altijd naar het strand toe. En dan gingen we er wel liggen. En dan gingen we ook zee in. Maar dat trekt me nu niet meer.
0: Nee, hè? Nee.
3: Nee.
0: En nu ben je weer thuis en nog een week vrij. Ja. Wat heb je plannen dan? Of kun je thuis wel heel goed niks doen?
3: Niks doen is ook niet echt mijn ding. Maar goed, ik ben altijd wel wat mee bezig. Voordat ik het weet is een dag weer om. Maar we hebben nog geen echte plannen. Misschien ga ik nog even weg te vissen. Een dagje of een nacht. Maar het wordt ook nog lekker weer. Dus misschien wel weer gewoon lekker fietsen. Met een hondje uit. Even lekker relaxen nog deze week.
0: Want vandaag en morgen gaat het echt weer boven de 30 graden worden. Hè? Kun je daar een beetje tegen?
3: Precies. Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat eigenlijk net even over de top. Dan ben ik wel wat makker.
0: Ja. Het is dan ook gelijk zo overdreven warm ineens weer, hè?
3: Ja, precies. Dat is niet mijn ding. Ik vind 24, 25, 26 graden vind ik heerlijk. Ja. Ik kan gewoon nog van alles doen. daar kan ik wel van genieten.
0: Maar we hebben het niet in de hand, Harry. Dat is maar goed ook misschien, hè?
3: Nee, het is prima. We gaan ook niet klagen. Nee. Het is 2 dagen regen en dan is het ook mokker.
0: Ja, precies, ja. Ik wens je nog een ontzettend mooie vakantieweek. We bellen een keer weer als je weer aan het werk bent.
3: Ja, is goed.
0: Oké, dankjewel, hè.
3: Hoi.
0: Mooi.
2: De vroege vogel.

0: Robert Palmer en Every Kind of People. Het is 6 minuten voor 6:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendploeg. Ik heb een overzicht voor je van het nieuws uit binnen- en buitenland. Door het warme weer is een opvallende trend gaande. Vakantiegangers kiezen steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden, schrijft het Financieel Dagblad. Zo is Scandinavië in trek, vertelt een FD-correspondent. Hij ziet de toerismesector groeien.
1: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: En zo kritiek, onder meer van natuurbeschermers, die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen, Zweden overal in de natuur mag kamperen. Er woeden ook natuurbranden in Amerika, in de stad Washington, in het noordwesten van Amerika. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn al verwoest. Afgelopen weekend werd de noodtoestand uitgeroepen. Deze burgemeester probeert de getroffen bewoners een hart onder de riem te steken.
2: So, to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty. Everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
0: Dan voetbal. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, al in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd eigenlijk niet meer serieus nemen.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is dit een competitiewedstrijd. Het is een trieste bedoeling bij het Kerstbomenhotel in Honselaardijk. Dan kun je je eigen kerstbomen achterlaten om hem in december weer op te halen. Alleen er staan steeds meer bruine exemplaren. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het hotel werden gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd, maar natuurlijk ook aan het droge weer.
4: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet van. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
5: Laten we deze maar pakken. Deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Ja, de eigenaren van de dode bomen krijgen een mail en ze hoeven de boom niet meer op te halen. Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat heb je voor ons?
6: Ja, commotie over het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold.

0: krant en noodgeval. Het is 6:30. Een overzicht van het Groningse nieuws nu. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Commotie over het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold. Het zocht onder meer op sociale media voor veel reacties. Het standbeeld vormt vanaf overmorgen het decor van de Summerbühne-voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over De Graanrepubliek. Henriette Davelaar van het centrum heeft het beeld in bruikleen gekregen. Zij hoopt dat het gaat zorgen voor een goed gesprek over het communistische verleden van Oost-Groningen.
2: Ja, ik hoop dat het beeld de start is van een gesprek en ook de nieuwsgierige vraag van waarom. In plaats van de voor- en de tegenstelling of elkaar te overtuigen of Lenin goed of slecht was. Ik denk dat dat allebei waar is.
1: Wanneer precies het Leninbeeld bij Centrum de Graanrepubliek komt te staan, is nog niet bekend. Het KNMI heeft een waarschuwing afgegeven in verband met de hoge temperaturen. In het hele land geldt code geel vanwege de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. De temperatuur kan beide dagen oplopen tot 32 graden. Vanwege de hitte is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de verwachte hitte. Er komen 2 extra waterpunten op de route. Ook is het EHBO-team voorbereid op klachten van wandelaars door het warme weer. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht organisator André Pater dat de deelnemers voor het heetst van de dag gefinished zijn.
3: Op basis van de tijden van vorig jaar verwachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
1: Het UMCG krijgt waarschijnlijk hulp bij het uitvoeren van late abortussen. Dat is een zwangerschap die tussen de 22 en 24 weken wordt afgebroken. Deze ingreep mag slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen worden uitgevoerd. Het werk is emotioneel en fysiek erg zwaar voor het personeel. De Vereniging voor Gynaecologen wil deze zorg daarom over meer grote ziekenhuizen in Nederland verdelen. Voor patiënten verandert er verder niets aan de regels. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Voermanstraat in Groningen. De scooterrijder botste op een geparkeerde auto. Het slachtoffer viel en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van het ongeluk was waarschijnlijk een losliggende stoeptegel. Aan de Syriëstraat in Groningen heeft gistermiddag brand gewoed in een coniferenhaag. De brandweer wist het vuur te blussen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is niets bekend. En ongeveer 10.000 fans kwamen eergisteren naar de Euroborg voor de jaarlijkse open dag van FC Groningen. Het draaide vooral om handtekeningen verzamelen, talloze activiteiten rondom het stadion en de spelerspresentatie. De nieuwe aanvoerder van de FC, Tijmen Blokzeel, vindt het mooi om iets voor de fans te kunnen betekenen.
4: Als kind kwam ik hier ook, dus daarom snap je ook hoe die mensen er naar kijken allemaal. En probeer zoveel mogelijk uit te delen, maar ja, er staat een uurtje voor. Die zit er al ruim op, maar er zijn nog steeds heel veel mensen, dus dat is wel even lastig af en toe.
1: Ja, lamme hand kreeg hij dus van al die handtekeningen uitdelen, Tijmen Blokzeel. De open dag werd trouwens afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid. Dankzij een goal van Tom van Bergen won de FC met 1-0. Zondag begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.
5: Ik was ook bij die wedstrijd. Viel me niet tegen trouwens, FC Groningen.
1: Nee?
5: En ik zag collega Wouter Holsappel ook zitten, dus die appte ik nog even. En toen het afgelopen was, toen appte ik terug naar hem van zo, mooi 3 puntjes in de pocket. Ik heb geen antwoord meer gekregen, dus ik vermoed dat hij denkt dat ik echt dacht dat gewoon. Overigens, bij ESPN werd Tijmen Blokzeel ook geïnterviewd. En daar zei hij dat ook, hè? Nou ja, 1 doelpunt gescoord, geen doelpunt tegen, toch mooi 3 punten. Dat is mooi, dankjewel Rob.
1: Ja.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Een beetje bouterstelling misschien op dit tijdstip. Maar het was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. We gaan straks nog even terugblikken. Je hoort Bauke Mollema met de laatste wedstrijd die je herrijdt. En het weer. Met Harma Boer rond 6:45. Klein vooruitblikje, het wordt warm.
9: Goedemorgen, Wim. Hoe is je jongen?
10: Goedemorgen, hallo.

0: ze in Nederland was, in Amsterdam. Madonna en Material Girl.
1: Lopend vuur.
0: Ja, er was een tijd dat een cabaretier een alcoholvrij biermerk ten gronde kon richten. 1989, Joep van het Hek tijdens een oudejaarsconferentie.
2: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot eens op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, suik dan niet, idioot. Bukkelaardrinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: Nou, dit leidde het einde in van het biermerk in Nederland althans. Na 2 jaar hadden eigenaar Heineken Bukkelen van de Nederlandse markt. De tijden zijn veranderd, want alcoholvrij bier is in en vindt steeds meer terrein in ons land. Het gaat ten koste van bier met alcohol. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Als ons lopend vuur, afgelopen vrijdag, zo lekker voor het weekend. Wat kan er allemaal winnen, Daphne?
3: Ja, Daan die vindt het inderdaad wel prima. Maar die vindt het qua smaak niet echt te vergelijken met echt bier. Geert die drinkt allebei niet. Net zoals Katrien, die vertelt lang geleden een hele avond bier gedronken om het te leren drinken. Dat is niet gelukt. Nee, dus geen bier.
0: Ja. Was er toen ook heel veel genomen. Dan lust je het ook nooit meer,
3: nee,
0: waarschijnlijk.
3: Precies,
0: ja.
3: Dat helpt niet, denk ik. Nee. Trudy die drinkt het zelf niet. Maar ze hoort in haar omgeving wel dat de smaak steeds beter wordt. En dan is het helemaal prima als bijvoorbeeld alcohol niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld in het verkeer. Dat je dan wel een alcoholvrije optie hebt.
0: Ja.
3: En ook voor Angela en Klaas. Die vertellen allebei dat ze in verband met medicijnen of in verband met een ziekte geen alcohol kunnen drinken. En dan is het heel fijn dat zo'n alternatief bestaat.
0: En er worden ook zijn steeds meer verschillende soorten ook, hè?
3: Ja,
0: dat is lekker,
3: precies.
0: Ook,
3: ja, ook speciaal biertjes, ja, nu, ja, 0.0. Ja. Ja, die drink ik ook nog wel eens. En Wim Dieleman, die liet het ook nog even aan ons weten wat hij ervan vindt.
4: Voor mij is het antwoord nee. Ik ben niet van een alcoholvrije bier. Ik vind het niet lekker. En ik vind het geen bier. Dus ik drink af en toe nog heel erg lekker een lekker biertje met alcohol.
0: En dat mag natuurlijk ook. Allemaal reacties die binnenkwamen op ons lopend vuur. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Uiteindelijk was 72% van de stemmers het daarmee eens. Goeie.

0: Mission heette de band. En It's Only Just Begun, 7:15. Tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat is echt warm vandaag, hè?
1: Ja, en dan hebben we nog niet, jongens, haar over de dag van maand. Maar dat wordt de hardste dag van deze week. Ook weer boom de datten groen. En vandaag, ja, dan gaat het wel in de doodnotaal een klein stukje de boom. En op dit moment, ja, dat is wat wisselbewolkt in de stad. Met zo'n 17 graden op de thermometer. Gusten met 26,5 graden. En de barometer stand doet zo'n 16 millibar. Visvliet, 26 graden. Gusten wat sluierbewolken. En ook wat zon. Met 14,5 graden. En een motige oost-noordoostenwind. En een roodschouw half bewolkt, 16 graden. 18 kilometer zicht. Gusten zo'n 25 graden met 13 uur de zon. En de verdampte 4 millimeter. Nou, vandaag ook een dag met, op dit moment is er enige bewolking. Dat trekt straks op. Er komt een regelmatig zon in de wind. Motig tot vrij krachtig uur noordoost tot zuidoost. Brengt 27 graden op de wadden. En 31 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht een temperatuur stond er andere bieden 17 tot 19 graden. Men begint met flink wat zon. In de loop van de dag ontstonden stolpelwolken. De wind wordt motig zuidoost tot zuidwest met 28, 29 graden op de wadden. En drijft 35 graden verder de provincie. En loter in de middag en om, wordt de kans op regen en onweer groter.
0: Dankjewel, Harma. Tot over een uurtje. Straks de afscheidstournee van Bauke Mollema, die weer het hele weekend op de fiets zat.

0: gaat nog steeds mee, hè? De halter op de planken. Henk Wijngaard, hij moet nog wat jaren mee. Geldt ook voor Bauke Mollema, maar niet als wielrenner. Hij is bezig met zijn afscheidstournee. En 10 jaar na zijn zege in de Klassica San Sebastian deed Mollema zaterdagmiddag voor de laatste keer mee aan de Baskische eendagskoers. Hij is inmiddels 39, bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. En in 2016 won Bauke Mollema die koers.
1: Wat is die in vorm, Bauke Mollema? Wat heeft hij in goede benen? Zijn tour, die verknalde hij met een domme valpartij. Toen zakte hij van 2 naar 10. En een dag of 8 na dat incident komt hij juichend over de streep met een strak gezicht. Hij weet dat hij gewonnen heeft. Hij weet dat hij de beste is en dat hij in topvorm is. Mollema wint de Klassica San Sebastian.
0: Hij werd er ook 2 keer 2e en 1 keertje 3e. Een favoriete wedstrijd dus voor Mollema. Hij reed hem zaterdag overigens niet uit. Waarom, vertelde hij bij NOS Langs de Lijn.
2: Nou, het verhaal is vooral dat ik de eerste 150 kilometer voor de ploeg mijn werk heb gedaan en de mannen af heb gezet aan de Jijske Bel. Eigenlijk vooral ook omdat ik al wist dat ik net aan een rustperiode kom. Dus ja, zelf niet de benen zou gaan hebben om in de finale rol te kunnen spelen. En Ciccone, mijn ploeggenoot, had vorig jaar gewonnen en was er nu ook weer dichtbij.
3: Dus in die zin taak
2: dus dat was mijn rol vandaag. Ja, wat dat betreft wel. En wel nog van proberen te genieten vandaag. Want het is altijd een van mijn favoriete koersen geweest.
3: Is dat gelukt?
2: Dat is wel redelijk gelukt, ja. Ja, het is toch... ik heb natuurlijk mooie herinneringen. Baskeland, sowieso een prachtig landschap. Mm. Heel mooi parcours. De Baskische fans zijn ook echt... Ja, misschien wel de beste wielerfans ter wereld. Het is echt gewoon heel fijn om daar te koersen. Ook de ronde van Baskeland. Als we daar in de Tour of de Vuelta komen. De mensen hebben heel veel respect eigenlijk voor de renners. Ze kennen ook alle renners. Zelf renners die misschien minder bekend zijn. Of achteraan rijden worden nog echt aangemoedigd. En bij naam genoemd. Dus ik heb hier altijd heel graag gekoerst.
3: We lieten natuurlijk het fragment uit 2016 horen, toen jij hem won. Hoe hoog staat die zege nou op jouw lijstje?
2: Nou, die staat al vrij hoog inderdaad. Zeker omdat het maar een van mijn favoriete koersen was. Natuurlijk, de toeretappen staan misschien wat hoger, of een Lombardije. Maar ik ben heel blij dat ik deze op mijn naam heb staan. Ja.
3: Wat staat je nog het meest bij van die dag?
2: Wat in het filmpje ook al genoemd werd, dat ik toen uit de Tour kwam, die op het einde even een beetje misging. En ik weet nog dat ik eigenlijk daar die hele Tour al last van mijn knie had ook. Na die valpartij op de Mont Ventoux. En die week ook nog. En toen langs een goede osteopaat ben geweest. Om dat te fixen in Nederland. En toen voelde ik me ineens de dag voor San Sebastian echt zo goed al. En daar kon ik gelukkig van profiteren toen in de wedstrijd.
3: Maar had je toen kunnen denken van, nou, nu ga ik hem pakken?
2: Ik wist wel dat ik daar heel dichtbij ging zijn toen, ja. Ook die jaren daarvoor was ik daar al goed. Ik denk wel dat het parcours lag, San Sebastian nog steeds wel, dat echt heel goed bij mijn kwaliteiten wel paste. Slopend, heel veel hoogtemeters, maar ook niet aankomst bergop op een klim van 10, 15 kilometer. Echt, en zeker op het einde zo'n stel klimmetje van 5 minuten ongeveer, wat echt best wel explosief nog is, terwijl je daarvoor al een slopende koers hebt gehad. Daar hield ik echt wel altijd van, dat soort parcours.
0: Bauke Mollema bij de NOS. Gisteravond reed hij alweer de Gouden Pijl in Emmen. Belandde daar net naast het podium. Hij komt binnenkort nog in actie in de Ronde van Duitsland. En de allerlaatste wedstrijd van Bauke Mollema is de Ronde van Lombardije in oktober.

The Thing I Love, Max en Andy Grammer. Als je onderweg bent met de auto en er rijdt ineens een auto je tegemoet op jouw kant van de weg, dan heet dat een spookrijder. Dat gebeurde gisteravond in de stad. En daar vertel ik je zometeen meer over. In de ochtendploeg op Noord met nu Lily Allen. It's Not Fair.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de hitte. Ze komen 2 extra waterpunten op de route. Maar verder verwacht organisator André Pater weinig problemen.
7: Op basis van de tijden van vorig jaar verwachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
6: Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold zorgt voor veel reacties, onder meer op sociale media. Vanaf overmorgen is het standbeeld het decor van de voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over de Graanrepubliek en het communistische verleden van Oost-Groningen. De mailbox van Henriette Davela van het centrum stroomde vol.
8: Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van: en waarom zetten jullie Helene in op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden.
6: Ze benadrukt dat het standbeeld op geen enkele manier bedoeld is om Lenin te verheerlijken. En de brandweer is gisteren 2 maal uitgerukt voor een heidebrand in de Kanaalstreek. Gebeurt aan de Rodelaan in Stadskanaal en de Stationstraat in Nieuwbuinen. Meer nieuws straks om 7:30.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Hey,

0: wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl. De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, even inklokken. Het begin van deze week met zometeen een spookrijder op de ringweg gisteravond. Tatort in Grun en een wurgslang in Scheemda. Waar je Groningen
3: hoort, Radio Noord. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hallo.

0: The Boss, Bruce Springsteen en Glory Days op deze maandag. 3 augustus, nieuwe maand is begonnen. En die begint warm met vandaag zon, later ook wat bewolking. 27 graden aan het, op het wat, 31 graden landinwaarts. Code geel geldt, hitteplan is van kracht. En morgen, zegt Hamer, wordt het nog een tikkie warmer. Daarna wordt het weer wat koeler. 7:45 legt ze het verder uit. Er gebeurde afgelopen weekend best veel in en over Groningen dat toch het vermelden waard is. Bijvoorbeeld het verhaal van Ilse Zomerman uit Scheemda, na te lezen op rtvnoord.nl en in de app. Die was er lekker in de tuin aan het rommelen afgelopen zaterdag. Had een paar zakken tuinaarden liggen, zo'n potgrond. Ze trok een zak los, keek erin en ze keek in de ogen van een wurgslang. Een boa constrictor. Ja, nou, dat momentje moet je even meemaken dan. We hebben het vaak over slangen. Vorige week nog Hogeveen, toch? Was ook een slang gevonden. Nou ja, zij zat een paar van die zakken liggen en deze slang was er kennelijk ingekropen, want ze dacht, oh jee, wat moet ik nu doen? Ze heeft allerlei dieren in de tuin rondlopen, hond, kat, konijn. Ja, dat wil je niet in combinatie met een slang over het algemeen. Dus ze deed een oproepje op Facebook met de vraag, wat moet ik hiermee? Nou, toen reageerde de achterbuurvrouw en die was haar slang kwijt.
1: Ja.
0: Ja, het zei je toen vervolgens bij, zou je de slang nog een dagje bij me houden? Ik ben niet thuis. Bij je kunnen houden, ik ben niet thuis. Ja. Nou, schreeuw schreef zij en vertelde ze aan ons van Bert van Hoort, dat gaan we maar even niet doen. Ze belde de dierenambulance, die hadden geen tijd. En uiteindelijk kwam ze terecht bij de politie. En die heeft de slang uiteindelijk maar meegenomen.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen dat ik af en toe wel eens met mijn hand in een zak pot grond.
0: Ja, toch even kijk erop.
2: Ja, precies. Dus ik ga voort dat toch maar even kijken.
0: Ja, maar ik dacht in eerste instantie zou deze dan, hè, in die zak vanuit de fabriek of waar dan ook gekomen. Maar deze zak was er kennelijk ergens een beetje open.
1: Ja.
0: De slang is er, dus die heeft een klein openingetje nodig. Is er dus kennelijk ingekropen en vond er een lekker plekje.
2: Ja, lekker warm waarschijnlijk.
1: Ja, dat.
0: Ja. Ja. Nou ja, het gebeurt in deze game daar. rtvnoord.nl, daar vind je het hele verhaal. Ja. Ach, dan kennen we deze muziek. Mensen die van krimis houden. Deutsche Krimis. Dit is Tatort.
1: Tatort.
0: Tatort. Misschien heb je het gisteravond wel gezien. Ik niet, overigens, zeg ik heel eerlijk, want ik lag toen te slapen. Maar even na 10 op NPO 1 was de Tatort-miniserie te zien, die opgenomen is bij ons in Groningen. Ja. In de provincie, namelijk in Delfzijl, in de stad. Even een momentje.
1: Seks, drugs, rock'n'roll. Zijn er zoveel Duitse toeristen die zich met drugs laten vollopen? Linde Beer, police. Groningen.
3: Straßenfalke, Bundespolizei. Mario Schmidt. Sex, drugs and rock'n'roll. So you think it's about drugs?
0: Ja. Alle talen komen voorbij.
1: Ja.
0: Het is een vrij lange, 2 lange afleveringen in Duitsland. 2 keer 90 minuten. Dus hier opgeknipt in 4 keer 45 minuten. Hoe dan de Geite Jansen, de Nederlandse actrice, speelt daarin. Bij de NPO, Avro Tros, te zien. Toch leuk. In Duitsland is al uitgezonden. Hebben miljoenen mensen naar gekeken.
1: Ja, tof. Ja, ik was in Delfzijl toen dat werd opgenomen. Maar dat is december 2024.
0: Een poosje geleden.
1: Dat is even geleden. Ik was alweer helemaal vergeten dat het eraan zat te komen. Maar nu, dus
0: toch leuk. Ik ga wel even terugkijken. Vind ik toch wel leuk. Het is een beetje dat je dan denkt, oh, dat is daar. En dat is
1: het is wel herkenbaar.
0: Een plekje, plekje. We kregen een appje vannacht, of eigenlijk gisteravond, toegestuurd door Richard met de beelden vanaf de ringweg van een dashcam genomen. Ik laat even een klein stukje horen. Het is een beetje moeilijk te verstaan, hoor.
4: Dit al. Oh, jongens.
0: Ja, het draait niet om Bob Marley. Hij zegt, het is een spookrijder. En een vrouw of vriendin die ernaast zit, of in ieder geval de bijrijder, die heeft ook een kreet. Er reed dus op de ringweg een spookrijder. Hij zei zelf op de ringweg, de Beneluxweg. En je ziet het inderdaad, het lijkt een beetje of die heel langzaam rijdt of stilstaat, die spookrijder.
1: Ja,
0: op de meeste linkerbaan gezien vanuit de bestuur.
1: En wat doe je dan ook?
0: Het was niet heel druk gelukkig.
1: Nee.
0: Dus hij kon er een beetje langs rijden. Ik zou 112 onmiddellijk bellen.
1: Ja.
2: Ja, en rechts aanhouden.
0: Ja,
1: ja.
0: En lichtsignalen anders.
2: Lichtsignalen, ja.
0: Hielp niet heel erg, de zon scheen vol. Maar het is toch wel, gaan die beelden vandaag ongetwijfeld nog wel ergens terugzien. Toch even schrikken.
2: En dan is het goed afgelopen.
0: Ja, het is
2: goed. Ja, precies.
0: Geen ongelukken meer.
2: Nee.
0: Nog één verhaal dan, over auto's gesproken. Dit is wel een beetje sneu. Een man van 74 uit Nederland reed in België in de badplaats Blankenbergen. En die vertrouwde volledig op zijn navigatie-app. Maar die navigatie-app die stuurde hem via een oude stenen trap, een beeldbepalende trap, in die badplaats. En daar bleef hij halverwege ook steken.
1: Okay.
0: Ja, ach. Ze hebben het gecontroleerd. De Belgische politie zei van hij was niet onder invloed van drank of drugs. Hij was gewoon een beetje verstrooid en vertrouwde net even te veel op de navigatie.
1: Maar ook halverwege de trap al,
0: ja,
1: dat zie je toch?
0: Zo sneu, ja. Ja, al die nieuwe snufjes. Nou, over nieuwe snufjes gesproken, daar gaan we het straks over hebben in de ochtendvloed. Waarom?

0: Working for Jamaica, joh, de Tom Brown.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de technologie waar we dagelijks gebruik van maken wordt steeds geavanceerder, maar zijn er ook grenzen? Nieuwsuur berichtte afgelopen weekend over de zorgen die er zijn over brillen van Meta, moederbedrijf van onder andere Facebook. Die bril kreeg al de bijnaam gluurbril. Gaat om AI-brillen met ingebouwde camera. Daarmee kun je alles filmen wat je ziet, zonder dat iemand het doorheeft. Je ziet het ook bijna niet aan die bril. En er zijn op sociale media al veel van dit soort filmpjes te vinden. Bijvoorbeeld van nietsvermoedende vrouwen, die worden gefilmd, zelfs in toiletten. En er zijn al organisaties die hebben het nu verboden. Bijvoorbeeld muziekpodium Tivoli in Utrecht, een aantal cruiseschepen. En Bits of Freedom, dat is een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten, maakt zich zorgen, pleit voor een verbod. Er is nu een Europese comité die daar nu naar kijkt en eind van deze zomer met een advies gaat komen. Ja, we kunnen steeds meer en het is steeds geavanceerder, maar zijn er grenzen? Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.
2: Ja, ik ben op zich wel van de snufjes, maar zo'n gluurbril zoals dit, ja, dat gaat me ook wel te ver.
0: Gaat ver, hè?
2: Ja, weet je, de grenzen vervagen natuurlijk. We maken ook gebruik van deurbelcamera's.
0: Ja, ja, steeds meer plekken.
2: Precies, AI natuurlijk, maar ook iets als Google Maps, weet je wel. Dat gebruiken we allemaal om te navigeren als we op vakantie gaan naar het buitenland.
0: En maar wie daarmee kijkt er mee?
2: Exact, maar ja, Google natuurlijk. Ja. Ze doen er niet voor niks, die kaarten beschikbaar stellen.
0: Nou ja, wie kijkt er mee met je deurbelcamera?
2: Ja, nou ja, goed, ook dat.
0: Ja. Wat vind jij, Daphne? Jij bent van de iets jongere generatie, ietsje.
3: Ja.
0: Ten opzichte van ons.
3: Nee, ja, ik ben ook wel van de snufjes inderdaad. Maar dit vind ik best eng.
0: Ja.
3: Zo'n gluurbril. En het idee dat als je op straat loopt, dat je zomaar gefilmd kan worden.
0: Een jaar of 10 geleden had je ook zo'n bril, hè? Dat is toen grandioos mislukt.
2: Ja,
0: die is op de markt gekomen en werd niet goed. Ik heb
2: die Google Glass, geloof ik, hè? Die waren duizend euro, geloof ik.
0: Ik heb hem toen nog een keer bij ons congres of zo heb ik een keer opgehad.
2: Oh ja.
0: Heel irritant, want er verschenen ook dingen in je beeld. Hè? Dat kon je dan instellen. Ja. Dan liep je in een museum whatever, of zo. En dan kon je op je netvlies dan zien, zeg maar, wat daar stond voor beeld of schilderij of zo. Ja, dat werkte niet.
3: Nee, dat lijkt me heel irritant, iets in je gezicht de hele tijd.
0: Ik ben heel benieuwd wat jouw mening is hierover. Misschien ben je ook al van de snufjes en van de deurbel, camera. Wat doe je daar allemaal mee? Inderdaad, wat op zich Google Maps. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. En handel je daar dan ook naar? 050-3188-288. Vertel het ons. En stem ook even. Vinden we ook leuk. Via rtvnoord.nl en de app van Noord. 94%, dat is best veel eigenlijk, zegt eens. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Eens even kijken wie jarig zijn. Nou, bijvoorbeeld Tania Cross, de Nederlandse mezzo-sopraan. Mooie stem. Viert haar 50ste verjaardag. En Nemo is jarig. Niet de vis.
3: Oh.
0: Nee, Nemo Mettler, die won met dit liedje het Songfestival. I went to hell and back to find myself on 2024. Ja, dat is een beetje vergeten, hè? Ja.
2: Ja.
0: De Coach, namens Zwitserland, won hij. En over het Songfestival gesproken. We moeten terug naar begin deze eeuw, denk ik. Toen deed Michelle Koertens mee aan het Eurovisie Songfestival namens Nederland. Met het nummer Out on My Own. Ze was nog maar 18. En belandde ook niet echt op het podium uiteindelijk. Op het winnaarspodium. Over de zeggers 18e wel ook, zoiets. Out on My Own. Ze wordt vandaag 45, deze Michelle Koertens. En dat vieren we met dat plaatje nog een keer.

0: de Douzepoint kwamen niet echt onze kant op. Dat ja, toch leuk om een keertje terug te horen. Zo begin deze eeuw was dit de instelling van Nederland voor het Eurovisie Songfestival. En zesjarig vandaag deze Michel Koertens, 45 geworden. Oud on my own, zo heette dit liedje. Het is bijna 19:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je van FC Groningen trainer Dick Lukien of zijn ploeg klaar is voor de competitie.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Het is bijna 19:30, hier is het nieuws uit Groningen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De temperaturen vallen nu nog mee, maar het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. Temperatuur kan op beide dagen oplopen tot 32 graden. Vanwege de hoge temperaturen is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. De organisatie van de Wandelvierdaagse in Groningen, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de verwachte hitte. Er komen 2 extra waterpunten op de route. En ook is het EHBO-team voorbereid op problemen van wandelaars door het warme weer. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht organisator André Pater verder weinig problemen.
6: Op basis van de tijden van vorig jaar verwachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
1: Op de Eikenlaan in Groningen is gistermiddag een motorrijder ten val gekomen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of bij het ongeluk ook andere voertuigen betrokken waren. De brandweer is gistermiddag en avond 2 uitgerukt voor een heidebrand in de Kanaalstreek. Iets voor 6 gisteravond werd een melding gemaakt van brand aan de Rodellaan in Stadskanaal. De brandweer had het vuur binnen 20 minuten geblust. Eerder op de middag was er ook een kleine heidebrand uitgebroken aan de Stationsstraat in Nieuwbuinen, net over de provinciegrens. Met 2 blusvoertuigen slaagde de brandweer erin om het vuur onder controle te krijgen. FC Groningen heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zaterdagavond afgesloten met een 1-0 zege op het Spaanse Real Valladolid. Trainer Dick Lukien antwoordt op de vraag hoe hij terugkijkt op de oefencampagne.
7: Nou, de resultaten wat wisselend, maar dat heeft ook te maken gehad met het feit dat we natuurlijk heel veel jonge jongens ook een kans hebben gegeven. En die hebben dat wisselend gedaan. In het begin best oké, later in de voorbereiding wat minder. Ja, nu aan het einde hebben we toegewerkt naar een soort van vaste kern. En in die wedstrijden met die vaste kern, dus een uur tegen AEK. Vorige week tegen Volos en nu. Ja, dat geeft mij wel houvast en vertrouwen.
1: Zondag speelt FC Groningen de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Utrecht. De aftrap in Euroborg is om 14:30. En 10 jaar na zijn zege in de Klassica San Sebastian deed Bauke Mollema zaterdagmiddag voor de laatste keer mee aan de Baskische eendagskoers. De 39-jarige Groninger is bezig aan zijn laatste seizoen als profielrenner. In een van zijn favoriete wedstrijden kon Mollema de omgeving nu pas echt goed in zich opnemen, vertelde hij bij de NOS.
8: Je hebt ook echt dan tijd om je heen te kijken. Ik weet nog van, je hebt dan het parcours na de Jaiskebel, is het een stukje vlak een paar kilometer. En normaal zit je er altijd zo in je focus. En ik zag nu pas voor het eerst, ik ben er al 15 keer zo'n beetje langs gereden, dat daar een vliegveld links zat. En vandaag had ik de tijd eigenlijk pas voor het eerst om dat dus echt goed te zien.
1: Ja, Mollema haalde de finish overigens niet omdat hij de eerste 150 kilometer veel werk uitvoerde voor kopman Giulio Ciccone bij Lidl Trek. Gisteravond kreeg de Groninger in Emmen nog de Gouden Pijl. Daar eindigde hij net buiten de podiumplaatsen. Mollema komt binnenkort nog in actie in de Ronde van Duitsland. Zijn allerlaatste wedstrijd is in de Ronde van Lombardije in oktober. En nu ga ik eerst even een glasje water halen.
0: Ja, doe dat maar even. Dankjewel, Rob.
3: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor? Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past. Check werkerbijwagenborg.com.
9: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jozen weer en rolloeken.
3: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
10: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: De Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold zorgt voor veel reacties, onder meer op sociale media. Staat nu onder andere bij de Graanrepubliek, de Zummerbühne. En daarna op een andere plek, je hoort er zo meteen meer over, naast Smokey Robinson en The Miracles.
16: Hey Edwin, goedemorgen.
17: Morgen Edwin.

0: muziek van vervlogen tijden. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown.
1: Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold. Nu decor voor Summerbühne. En straks blikvanger van een nieuw informatiecentrum. Zorgt voor veel commotie. Henriette Davelaar heeft het beeld in bruikleen. Maar hoopt juist op een goed gesprek over het communistische verleden van de Graanrepubliek. Maar oogst nu vooral kritiek. Daniel Telen sprak met haar.
2: We hebben vanuit hier de omgeving zijn heel veel positieve reacties van mensen. Zeggen we, oh wat fijn dat hij eindelijk ook een plek krijgt in de Graanrepubliek. Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van, en waarom zetten jullie Lenin op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden.
3: Je kan ook denken, als je zo verkeerd begrepen wordt door veel mensen, ja, moet ik het dan nog wel neerzetten, dat beeld?
2: Ja, dat klopt. Ik hoop dat het beeld uitnodigt om toch te verdiepen in het waarom dat het hier staat. En daarbij steek je wel een beetje je kop boven het maaiveld uit. Ik hoop dat het de start is van een gesprek.
3: Waarom is het dan nodig om dat beeld van die man die ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de rode terreur dan toch neer te zetten? Om dat verhaal te vertellen?
2: Nou, je kan wel zeggen dat het veel nieuws geeft. Dus dat uiteindelijk daardoor wel het verhaal ook verteld kan worden.
3: Het verhaal is niet te vertellen zonder dat standbeeld?
2: Oh, dat denk ik ook. Maar je kan in ieder geval zeggen dat het nu landelijke aandacht heeft gekregen, waardoor ook het verhaal van het gebied verteld kan worden.
3: Die geschiedenis hè, van het communisme hier, op welke manier voel je dat nog hier in Oldambt?
2: Ik ben zelf ook relatietherapeut, dus ik merk dagelijks bij mij op de bank hoe dat nog steeds doorwerkt in mensen. Kijk, je moet het bezien op het moment dat jij kind was van een arbeider, dan mocht je je niet goed uitspreken. Want zodra je je kop boven het maaiveld steekt en gaat staken of de boer vraagt om loonsverhoging, ja, voor jou 10 anderen. Dus dat maakt, wat ik bij mij dan op de relatietherapiebank merk, is dat mensen zich niet zo goed hebben leren uitspreken.
3: Het is eigenlijk een soort intergenerationeel trauma dat doorwerkt.
2: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het helpt om je verleden te begrijpen en hoe dat doorwerkt in nu. Wil je nu anders kunnen doen, dan heb je soms nodig dat je weet, oh, dit is daaraan vooraf gegaan. En daarom vind ik het zo moeilijk, want mijn opa en oma die hebben dat niet geleerd. Want die konden dat niet. En die zijn daarin machteloos gemaakt, maar dat hebben ze ook doorgegeven. Want uiteindelijk leer je ook gewoon patronen van je ouders.
3: Je opa en oma die konden zich niet uitspreken door het verleden en daardoor neem je dat als kinderen of kleinkinderen over.
2: Ja. En is het aan onze generatie om dat anders te gaan doen? En dan heb je nou soms een tentoonstelling nodig om dat inzicht te krijgen of een voorstelling. Of...
3: Dan kan juist zo'n controversieel beeld dat het gesprek start helpen om dat generationele trauma te doorbreken.
2: Ja, ik hoop dat het beeld de start is van een gesprek en ook de nieuwsgierige vraag van waarom. In plaats van de voor- en de tegenstelling of elkaar te overtuigen of Lenin goed of slecht was. Ik denk dat dat allebei waar is.
0: Henriette Davelaar van het nieuw te bouwen informatiecentrum over het communisme in Oost-Groningen. In een bijdrage van verslaggever Daniel Telen. En zometeen, de open dag van FC Groningen werd druk bezocht afgelopen weekend. En Harma over.

0: Drive Safe is het muzikaal advies van Miles Smith en Niall Horan. Het is 16 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, er staan ons al twee echt warme dagen te wachten.
1: Ja, men wordt wel een topdag hoor. Dat gaat gewoon verder. De provincie een boom de 30 graden nu komt. Ver boom de 30 graden nu. En op de Wadden ligt de temperatuur net een beetje onder in verdoog. Op dit moment is er enige bewolking, maar dat gaat straks allemaal verdwijnen. En de wind, motig tot vrij krachtig uit noordoost tot zuidoost, brengt vanmiddag zo'n 27 graden op de Wadden. Tot 31 graden verder de provincie. En vanochtend om een uur of 8 ligt de temperatuur nu nog zo tussen de 24 en 27 graden. En vannacht een minimum van 17 tot 19 graden. In maart begint de dag met flink wat zon. En de loop van de dag komen er wat stolpelwolken. Dat is al een voorbode voor de verandering. En weer misschien een aantal buien loopt er in de middag en om. En de temperatuur dover aan. 28, 29 graden op de Wadden. En drijf Waden dat de graden verder de provincie in.
0: Dankjewel.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Artie Barrett, muzikale alter ego van Arjen Luijnenborg Goed Grun, samen met Robin IJzerman. En There Will Never Be Another. Gronings Goud deze week betekent dat je de plaat nog lekker vaak gaat horen. Ongeveer 10.000 fans kwamen zaterdagmiddag na de Euroborg voor de jaarlijkse open dag van FC Groningen. Het draaide vooral om handtekeningen jagen, talloze activiteiten en de officiële spelerspresentatie. Een sfeerimpressie van die open dag, gemaakt door verslaggever Stefan Bleker.
1: Tom van Bergen. Dat valt me eigenlijk wel op, want volgens mij ben je het populairst van iedereen op het gejuich afgaande.
2: Ja, ik durf het zelf niet te zeggen, maar ik zit met Tigo aan het eind van de tafel hier. En als ik zo de rij moet inschatten, dan kunnen wij het einde niet zien. Dus we weten niet hoe lang we nog door moeten gaan, maar ja, er zijn heel veel kids en dat is heel leuk. Dus,
1: Merk jij, want je zit nu al een tijdje bij FC Groningen, dat die populariteit voor jou groter is dan, laten we zeggen, 2 seizoenen geleden?
2: Ja, wel als 2 seizoenen geleden. Dus ja, dat is alleen maar leuk. En ja, je maakt natuurlijk ook veel dingen mee met de club en doelpunten. En dat blijft natuurlijk bij kinderen wel hangen. Dus ja, dat is alleen maar een goed teken, denk ik.
1: Hoe gaat het, Tijmen?
3: Ja, ik word verzocht om te gaan, maar het is even heel druk op het moment.
1: Word je al een beetje gillend gek?
3: Nee, ik moet zeggen, het is wel bijna een lamme arm na zo'n uurtje. Maar nee, het is wel leuk dat zoveel mensen zijn.
1: Maar is de aandacht voor jou nu groter dan andere jaren, nu je ineens ja, de captain bent?
3: Ja, misschien wel. Dat weet ik niet zo goed. Op zich is altijd met deze dingen wel druk natuurlijk. Maar nee, het waren er wel veel, ja.
1: Als kind kwam je hier ook?
3: Als kind kwam ik hier ook, dus daarom snap je ook hoe die mensen er naar kijken allemaal. En probeer ze zoveel mogelijk uit te delen. Maar ja, er staat een uurtje voor en die zit er al ruim op. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen, dus dat is wel even lastig af en toe.
1: Waarom ben jij hier vandaag op de open dag?
4: Nou, ik vind FC Groningen wel leuk. En ik ga de wedstrijd kijken en ik vind het gewoon heel benieuwd. Dus ik heb er wel gewoon zin in.
1: En waarom ben jij fan van FC Groningen?
4: Nou, ik ben hier ook geboren. Ik ben er van jongs af aan. En ik ben ermee opgegroeid. Dus ik vind het heel mooi.
1: Ja, ben je dan een beetje besmet door je vader?
4: Nou, nee. Meer door mijn opa.
1: En opa, je hebt je kleindochter met het FC Groningen virus besmet, hè?
5: Ja, heerlijk, man. Dat is toch hartstikke mooi, of niet?
1: Ja, want hoe ziet een FC Groningen opvoeding eruit?
5: Net zo gewoon, Groningsproten. Ja. En daarnaast alleen maar over voetbal gaan, is het alleen maar nummer 1 is FC Groningen. En de rest is niks belangrijks.
1: En heb jij nou een favoriet?
4: Ja, de coach.
1: Dick Lukien?
4: Ja, de trainer.
1: Dat hoor je niet zo vaak. Meestal is het een speler. Maar jij bent Dick Lukien, daar ben jij een fan van.
4: Ja, helemaal.
1: Kan je mij dan eens uitleggen waarom?
4: Nou, door hem gebeurt alles, hè. Dus gewoon fan. Gewoon. Hij zorgt dat wij misschien wel winnen. Dus ik vind het gewoon geweldig.
1: Als ik dit zo allemaal hoor, dan zeg ik opvoeding geslaagd.
5: Dankjewel.
6: En voor het 4e jaar onze hoofdcoach Dick Lukien.
0: Ja, en die Dick Lukien die horen we straks na 8 uur... als het gaat om de oefenwedstrijd die in de avonduren werd gespeeld. Gewonnen werd er van Real Valladolid met 1-0. Dit is Billy Idol.

0: alleen Dick Lukien is een idol. Ook deze Billy. Billy Idol en Sweet 16. Ja, dat is een bril van met AI op de markt door een Meta, moederbedrijf van Facebook. Daar is veel commotie over, omdat je daar filmpjes mee kan maken en dat eigenlijk niet opvalt. En dat gebeurt dan ook massaal. Dan zijn er veel meer dingen met allerlei technologische snufjes waarvan je kunt afvragen, is het handig of niet? Nou, ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Is ons lopend vuur, wat komt er binnen, Daphne?
1: Nou, al die nieuwe snufjes, dat hoeft niet voor Gea. Zij gaat voor privacy. En ze hoeft ook niet te weten wat een ander uitspookt.
0: Ah, nee. Ja.
1: Leven en laten leven. En ook Jannie die vindt privacy belangrijker. Maar ze heeft wel een deurbel. En dat is een hulpmiddel bijvoorbeeld als je niet zo snel naar de deur kunt. Of 's avonds als het donker is en je niemand verwacht.
0: 050-3188-288 reageer. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Daar is 95% van de stemmers het mee eens. Straks na achten kun je onder andere weer een weerstation winnen. In Wel is dat. En nu muziek van Cloud.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren, slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Het is nu 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
3: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
2: Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
4: Ja, Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de Rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
2: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: nacht rust.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
1: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de post zorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer, zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud.

0: and You're the Only Human. Het is vandaag maandag 3 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, de techniek is in handen van een stukje mezelf. En Chris Molema zit gelukkig nog naast mij om te kijken of alles goed gaat of in te grijpen waar nodig. Dus dat gaan we allemaal meemaken. Maar en wat hebben we verder allemaal in de uitzending? Nou, Groningen dorpen trekt met een camper door de provincie tijdens de Ommelanden Roys. We spreken hierover met Hielke Westra. En elke week spreken wij camping- en B&B-eigenaren om erachter te komen hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En vandaag spreken wij Joyce Brink van Camping De Bronzen Eik in Sellingen. En in Pekela is er deze zomer voor het eerst een filmfestival georganiseerd. En hierover spreken wij met Andrea van den Berg en Nathalie van de Honing. En we sluiten de ochtend af met een update van het programma in Bibliotheek van Winschoten met Jelte Hommes. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

ABBA met Summer Night City. Ja, en het belooft vandaag ook weer een warme dag te worden. En met deze warme zomernachten zetten veel mensen de ventilator aan 's nachts. Lekker koel in slaap vallen, maar is dat eigenlijk wel zo gezond? Een ventilator kan heerlijk zijn, maar als hij de hele nacht recht op je blaast, kun je daar ook wat minder vrolijk van wakker worden. Denk aan een stijve nek, droge ogen, een droge keel of een verstopte neus. En als er stof op de ventilator zit, blaast hij dat natuurlijk vrolijk de slaapkamer door. Dat is niet ideaal als je last hebt van hooikoorts, allergieën of astma. Gelukkig hoef je niet de ventilator meteen de deur uit te doen. Artsen adviseren vooral om hem niet rechtstreeks op jezelf te zetten. Zet hem liever wat verder weg en laat de lucht door de kamer circuleren. En heeft je ventilator een zwengstand, dan is dat helemaal mooi. Zo blijft de kamer aangenaam koel, zonder dat je de hele nacht in de wind ligt. En misschien nog wel de belangrijkste tip, maak je ventilator af en toe schoon. Want je zult versteld staan hoeveel stof zich op de bladen verzamelt. Even een doekje erover kan dus al een groot verschil maken. Dus vannacht gerust de ventilator aan als dat helpt om beter te slapen. Maar geef hem wel even een slim plekje in de kamer. En grote kans dat je morgenochtend een stuk frisser en zonder stijve nek wakker wordt. Ja, en wat past er dan al beter bij als All Night Long van Lionel Richie?

Hathaway met What is Love. En daarvoor hoorden wij Crazy Little Thing Called Love van Queen. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Edward Maya featuring Vika Gigolina met Stereo Love.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liep een schade op bij de explosie, die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de Lege Weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van VDV en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. In plaats van handeling zijn de nieuwe padelbanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Ja, dat was Rosé Villa. En de titel van het liedje, weet je, ze hebben hier altijd iets leuks. En iets leuks is zeg maar dat de titel zo lastig mogelijk moet zijn, zodat ik die moet gaan afkondigen. En dan kunnen ze daar allemaal heel hard om lachen, zeg maar, dat ik het verkeerd doe. Nou, ik ga er wat van maken. Io me et altri guai. Nou, allemaal meegeschreven, hartstikke leuk. Dat was dus de Rosé Villa. En daarvoor hoorden we Offenbach met Miles Away. Kijk, dat is wat makkelijker. Goed, afgelopen zaterdag is de week de beste natuurlijk hier gestart in Vlagwedde. En die is gestart met natuurlijk de opening, de truckrun. En 160 trucks deden mee dit keer. Ja, dat is toch altijd wel een happening. Dat is toch wel heel bijzonder om al die trucks achter elkaar aan te zien rijden, toeterend door de regio. Ja, hartstikke leuk. Ja, en 's avonds kon er gefeest worden, was er overal muziek. En gisteren hebben we de Mudrun gehad en de Masked Singer. Dat was gisteravond. Maar ook natuurlijk de start van de recordpoging van 40 uur padel. En we hadden het ook al even in het nieuws, hoorde ik. Ik hoop dat ze nog steeds bezig zijn, want ze moeten nog eventjes. Dus ze hebben die eerste nacht natuurlijk gehad. Ik heb begrepen van Lars, want die was natuurlijk vorige week bij ons in de uitzending in Goud, dat waarschijnlijk aankomende nacht het lastig gaat worden. Dus mocht je nog even tijd hebben aankomende nacht, ga vooral even heen en moedig ze aan, want ze hebben nog even te gaan. En vandaag staat een muziekbingo op het programma en start de fiets driedaagse. Ja, en waarom vertel ik dit nou allemaal? Ja, vanaf Groningen 1, hè, wij kunnen natuurlijk ook niet achterblijven. Hè. Wij moeten natuurlijk ook wel iets doen met betrekking tot de Week der Besten. En ik kan vertellen dat wij vanaf aanstaande vrijdag om 9 uur in de ochtend meedoen met het thema Disco Fever. Ja, dat kunnen wij natuurlijk gewoon. Dus wij gaan 3 dagen lang gaan wij plaatjes draaien in het thema Disco Fever. Tot zondag 6 uur. Dus als je zoiets hebt van ik wil wel wat meer horen in dit thema, dan kan je gewoon bij ons terecht dus. Dus tot zondag 6 uur kun je luisteren naar mooie plaatjes in het thema Disco Fever. En er zijn verschillende presentatoren die hier aan meedoen. Wij beginnen hier bij Goud. Dus vanaf Goud zullen wij de Disco Fever plaatjes draaien. Dus luister gewoon mee, zou ik zo zeggen. We gaan nog even weer verder met All Summer Long van Kid Rock.

Ja, en dat krijg je dus als je de techniek nog niet helemaal onder de knie hebt. Dat was natuurlijk helemaal niet Kid Rock en All Summer Long. Die zat gewoon onder een andere... Ik heb gewoon de verkeerde ingestart. En dit was gewoon Birdie met Hey Ya Ho. Nou ja, ook gezellig, toch? Maar niet helemaal de bedoeling. En er komt nog bij, ik had natuurlijk het hele verhaaltje over de week de besten en het thema Disco Fever. En ik had graag de Jackson 5 met Blame It on the Boogie willen starten. Ja, heb ik ook gewoon niet gedaan. Dus bij deze, de Jackson 5 of de Jacksons met Blame It on the Boogie. Oh ja, en All Summer Long komt ook nog, hoor.

was hij dan toch, Kid Rock met All Summer Long. Ja, het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur, ja, de Groninger dorpen die trekt met een camper door de provincie tijdens de Ommelanden Rise. En we spreken hierover met Hielke Westra. En elke week spreken wij camping- en B&B-eigenaren om erachter te komen hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En vandaag spreken wij Joyce Brink van Camping de Bronzen Eik in Sellingen. Dat dus allemaal straks. We gaan eerst nog even naar de poppies met Non, Non, Rien, Chancé.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lang

0: rust. Het is nu 10:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met

0: natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Aha en The Living Daylights. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Deze zomer reist Groningen Dorpen opnieuw met de camper door de provincie tijdens de Ommelanden Royce. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum volgen ze een speciale route die de vorm heeft van het cijfer 20. We spreken hierover met Hielke Westra. En hoe vieren we in onze regio de vakantie? We spreken de laatste weken van de vakantie met B&B en camping-eigenaren om hen te vragen hoe zij het zien. En vandaag spreken wij Joyce Brink van camping De Bronzen Eik in Sellingen. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

deze nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: Road to Nowhere van Talking Heads.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Deze zomer trekt Groninger dorpen opnieuw met de camper door de provincie tijdens de Ommelanden Royce. En we spreken hierover met Hielke Westra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het doel van deze tour en wat kunnen inwoners verwachten?
2: Ja, wat is het doel van deze? Het is het einde van de zomer. Het is de laatste week van de zomervakantie. Een aantal jaren geleden zijn we al eens een keer met de caravan er op die manier op uitgetrokken. Vorig jaar hebben we dat initiatief weer opgepakt. Zijn we de camper door de provincie gegaan. En wat het doel is, wij zijn in de dorpen. Maken een praatje met de inwoners. Kijken hoe het dorp ervoor staat. Want Groningen Dorpen ondersteunt buurt- en dorpshuizen, dorpsverenigingen en inwonersinitiatieven in hun werk. En we komen graag in contact en laten graag zien wat we doen en eens kijken waar we kunnen ondersteunen en helpen. Maar het is vooral ook elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken en ook een beetje nog het zomers gevoel vasthouden.
0: En merk je dan ook dat je ook wat bijzondere gesprekken hebt tijdens zo'n Ommelanden-reis?
2: Oh, absoluut zeker. Vorig jaar stonden we bijvoorbeeld in Meerstad bij de Jumbo. Een plek waarvan je denkt van Groningen dorp, wat gaan we daar tegenkomen? Maar we hebben een hele ochtend door aanlopen gehad. Contacten zijn ontstaan, er komen weer vervolgafspraken uit voort. Dus wat dat betreft is iedere keer weer een verrassing en iedere keer is het weer mooi.
0: Ja, en nu is het dus het 20-jarig bestaan en dan hebben jullie een hele bijzondere route.
2: Klopt. Met een beetje fantasie gaan wij de route 20 rijden volgende week. De 2 doen we in het Westkwartier. En de 0 doen we wat meer aan de oostkant van Groningen. En op die manier laten we toch eens zien inderdaad dat we dit jaar 20 jaar bestaan.
0: Hoe zijn jullie daar zo op opgekomen om dat op die manier te doen?
2: Nou, we hebben gezegd van 20-jarig bestaan gaan we niet heel uitgebreid vieren in de zin van dat we allerlei bijzondere dingen gaan doen. We sluiten vooral aan bij dat dingen die we al doen. Zoals onze jaarvergadering op Groningen Dorpendag was op 20 maart. En dat pakt dan allemaal net even goed uit. En we hebben gezegd van wat kunnen we dan met die Ommelanden reis doen? Nou, als we nou een route rijden die met een beetje fantasie op 20 lijkt, dan hebben we daar ook weer wat aandacht voor.
0: Dan past dat er ook weer mooi bij.
2: Ja,
0: die 20 jaar. Waar zijn jullie het meeste trots op als je terugkijkt in die 20 jaar?
2: Kijk, wat ik mooi vind is, wij zijn een vereniging, 240 leden. En dat zijn de besturen van buurt- en dorpshuizen, dorpsvereniging, maar we ondersteunen ook het netwerk Zorgzame Dorpen. En het is iedere keer weer, als je ziet van welke betrokkenheid er is vanuit inwoners met hun eigen omgeving, met hun eigen dorp. Dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En dat is niet iets wat terugloopt. Het wordt wel anders. Er zijn zeker wel vraagstukken. Maar je ziet toch altijd dat mensen trots zijn op hun eigen woonomgeving en zich daarvoor willen inzetten. Op welke manier dan ook. En ik denk, als wij daar een steentje aan kunnen bijdragen vanuit onze organisatie, dan mogen we daar alleen maar trots op zijn.
0: Ja, want wat doen jullie met die gesprekken?
2: Nou, dat kan heel veel zijn. Heel veel initiatieven of besturen kunnen zitten met vraagstukken over bijvoorbeeld, hoe gaan wij onze dorpshuis verduurzamen? Of hoe zet ik nu een initiatief op als het gaat om zorgzaam zijn voor elkaar? Hoe zet je bestuur op? Welke vraagstukken kom je daar loop je daar tegenaan? Welke verantwoordelijkheden ga je voor krijgen? Nou, daar kunnen we ze goed in helpen met kennis, met kunde, maar ook op weg naar financiering. Wat er voor nodig is. En wij voeren ook voor Nijbegun het inwonerloket uit. Dus de regeling voor inwonersinitiatieven tot 10.000 euro. Nou, op die manier kunnen we ze ook prima weghelpen om links en rechts, daar waar het nodig is, hetzij geld, hetzij kennis te vergaren.
0: En jullie gaan dus door verschillende dorpen. Als er mensen zijn die luisteren en bij de camper langs willen komen, waar kunnen ze informatie vinden waar jullie allemaal zijn?
2: Nou, op de website van Groningen Dorpen staat onder het nieuwsbericht iets over de Ommelandenreis door de Groningen Dorpen. En als je dan een beetje naar beneden scrolt, dan zie je het hele schema van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus. Dan eindigen we in Slochteren. En er staan allemaal de adressen staan erop. Dus mensen zijn welkom voor even een praatje en een kop koffie.
0: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En dit was Hielke Westra. En het ging over de Ommelandenreis van Groningen Dorpen.
3: Dit is Groningen 1. Je luistert naar Groningen 1.

Earth, Wind and Fire met Star zou zo tussen de disco vieven passen. En ja, hetzelfde geldt eigenlijk een beetje wel voor tribute van de Pasadena's. Ja, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Darts en Come Back My Love.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liep een schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de lege weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van Veleveen en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. Plaats van handeling zijn de nieuwe padelpanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

Try Love van Third World. En daarvoor hoorden we Right Said Fred en Jocelyn Brown met Don't Talk, Just Kiss. Ja, we spreken straks met Joyce Brink van Camping de Bronzen Eik in Sellingen. Om te vragen, hoe wordt de vakantie nu eigenlijk in deze regio gevierd? Dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met The Animals en We've Gotta Get Out of This Place.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, we spreken de aankomende tijd in de vakantieweken met camping- en B&B-eigenaren om te vragen hoe wij in deze regio nu eigenlijk vakantie vieren. Ja, we hadden Joyce Brink aan de telefoon verwacht, maar het is Rolf Brink geworden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jullie zijn van de camping De Bronzen Eik in Sellingen.
2: Dat klopt.
1: En ik heb begrepen dat dat een camping is voor liefhebbers van rust, natuur en buitenleven. Is dat iets wat steeds meer gewaardeerd wordt?
2: Ik denk het wel, maar dat hangt toch een beetje af van het publiek waar je op richt, denk ik.
1: Ja, want dat verschilt natuurlijk ook wel.
2: Zeker.
1: En hoe anders gaat het kamperen nu ten opzichte van jaren geleden?
2: Wat ons betreft, wat onze camping betreft, niet zo heel veel anders. Je ziet wel verschil in onderkomens. Hè? Dus het campergedeelte neemt toe. En tot mijn verrassing zie ik vandaag de dag steeds meer vouwwagens weer terugkomen. Maar het is wel allemaal de jeugd van vroeger, voornamelijk. Waar wij ons mee bezighouden. En die van rust, ruimte en natuur houden.
1: Ja, want dat is dan wel belangrijk natuurlijk.
2: Ja.
1: De camping heet De Bronzen Eik. Waarom is dat?
2: Ja, dat is een goeie. Hij heette zo toen wij hem kochten.
1: Oh.
2: En we hebben nooit goed kunnen achterhalen. Behalve dan misschien die enorme eik die bij ons in het tuin stond. Waarom hij De Bronzen Eik heette. In de 70 jaren was het al kampeerboerderij De Bronzen Eik.
1: Oké.
2: Okay. Dus er zijn natuurlijk verschillende eigenaren geweest die hier keurig de naam hebben overgenomen.
1: Ja, jullie dus ook. Maar je hebt het over de eik die er stond. Die staat er niet meer.
2: Ja. Nee, die staat er niet meer. Die begon te hellen. En die dreigde de woning achter ons te gaan raken.
1: Ah, ja, dat moet je niet hebben.
2: Helaas moest hij om. Ja, nee, helaas moest hij om.
1: Ja.
2: De jaarringen verteld was 130 jaar oud.
1: Oh, zo.
2: Dus hij zal er dus waarschijnlijk wel de naamgever.
1: Ja, nou ja, is wel leuk dat het op die manier nog wel bewaard blijft natuurlijk.
2: Ja.
1: En als er nou campinggasten zijn en die zeggen van joh, we zijn hier nu in Sellingen, wat kunnen we hier allemaal doen? Wat zijn dan de tips die ze krijgen?
2: Nou ja, voornamelijk, kijk, de eerste is Boertangen, dan de Werf, maar vooral de 40 wandelroutes die wij in Westerwolde hebben. Fietsenbeken, fietsknooppunten, dus mensen die die komen een dag, bij wijze van spreken, en staan aan het eind van de hele week, omdat ze nog lang niet alles gezien hebben. Ja. En vooral heel veel complimenten over fietspaden, de goede staat van onderhoud, goed aangegeven wandelroutes. Dus mensen komen terug, moeten ook komen van de buren of familie.
1: Ja, ook dat nog.
2: Mooiere reclame kunnen wij niet hebben, zeg maar.
1: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ik hoor dat meer, want we hebben natuurlijk best wel wat camping-eigenaren en B&B-eigenaren in de uitzending. En ik hoor eigenlijk allemaal Boertangen terugkomen. Ik hoor de fiets- en wandelroutes terugkomen. Ja. Is dat nou echt zo bijzonder voor deze regio?
2: Ja, ik denk wel voor de mensen die vanuit, nou laten we het anders formuleren, die vanuit niet de provincie komen en Boertangen niet kennen. Alleen maar van de klok hebben horen luiden. En die daar dan een keer een dagje of een middagje naartoe gaan, die vinden dat helemaal geweldig. Zeker als er ook nog met kanonnen wordt geschoten.
1: Ja, dan is het ook een mooi uitje natuurlijk.
2: Ja, dan is dat een mooi uitje.
1: Ja.
2: En dat is wel wat de meeste mensen zeker een keer doen. Maar voor de rest is het voornamelijk fietsen. Is een beetje alle knooppunten varianten af.
1: Ja. Ja, we hebben ook een prachtige regio natuurlijk.
2: Dat is het. Ja, nee, maar ik zeg zelf altijd, maar dat mag ik misschien niet zeggen. Bij Groningen 1, het is het mooiste stukje Drenthe, maar het ligt in Groningen.
1: Dat is toch prachtig? Dat mag zeker gezegd worden hoor, jazeker.
2: Ja. En het hier is dat je niet in de file fietst, niet in de file wandelt.
1: Nee.
2: En daar vindt natuurlijk ook een beetje de schoen, want een beetje meer is altijd goed.
1: Ja, zo is het ook. En tot slot nog even, als jullie vakantie hebben, hoe vieren jullie vakantie?
2: Dat varieert een beetje, maar meestal toch in de winter. En als je dan de zon moet je wat verder weg. Dat is helemaal wat het is. Ja, dus meestal toch wel een beetje richting de zon.
1: Ja. Ja, ook dat hoor ik veel voorbij komen inderdaad. Ja. Dat er toch wel gezegd wordt van dan gaan we vliegen. En dan toch een hotel in inderdaad.
2: Ja,
1: ja want jullie zijn natuurlijk ook in de zomer gewoon hartstikke druk.
2: Ja, dat is het. Ja, we zijn 7 dagen staan we aan. En dan is het wel lekker als het weer winter is.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dan is het voor jullie rustig inderdaad.
2: Zeker. Ja. En dan plannen voor de toekomst. Nou ja, onze plannen zijn dan nu wel eindig. Maar normaal gesproken gaan wij in de winter op vakantie.
1: Ja.
2: De komende winter gaan we met pensioen. Dus dat,
1: Oh, kijk. Dat is ook wel anders.
2: Dat is ook, ja, ons leven gaat er anders uitzien. Maar ja. Goed, daar komt weer een jong koppel op. Dus die gaan dat weer vrolijk verder.
1: Oké, okay, dus dit is ook echt eigenlijk de laatste zomer voor jullie?
2: Dit is onze laatste zomer. Ja, ja, klopt. Laatste seizoen.
1: Dat is ook wel bijzonder. Ga je het missen, denk je?
2: Nee, denk het niet.
1: Oh, nee, dat is een hele duidelijke nee.
2: Het is ook mooi geweest. Hè. We hebben, ik ben 68. Mijn vrouw hoopt, gaat dit jaar van de race trekken, denk ik.
1: Ja.
2: En zo mooi zijn we nog een paar jaartjes gevonden samen.
1: Ja.
2: En dus we hebben hem verkocht omdat het kon, niet omdat het moest.
1: Precies, en dat is natuurlijk ook heel fijn, hè?
2: Ja, dat is zeker fijn. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee.
1: En misschien daarna wel in de zomer op vakantie?
2: Dat denk ik wel.
1: Ja, en wordt het dan ook een camping? Of,
2: Nou, we hebben nu 20 jaar zijn we op een camping gewoond. Bij ja. 25 bijna. Ik zie mezelf nog niet direct met Crocs. Dat zijn niet tegen mogen lopen.
1: Nee, ik snap het helemaal.
2: Zeg nooit nooit.
1: Nou, dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, voor de rust en de ruimte en dat soort dingen is het natuurlijk wel heel erg fijn.
2: Zeker.
1: Ja,
2: zeker.
1: Zo is het
2: dan. We gaan eerst een jaartje niks doen. En dan vandaag eens verder.
1: Helemaal gelijk. Nou, ontzettend bedankt. En ik kan jullie eigenlijk alleen maar een hele fijne zomer voor nu toe wensen. En daarna lekker genieten van de pensioen.
2: Nou, die gaat helemaal goed. Dus,
1: dat denk ik ook. Dankjewel.
2: Dat zijn we zeker van plan.

Don't Leave Me This Way van de Communard. Ja, en dan is het alweer bijna 11 uur. En dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in Pekela is er deze zomer voor het eerst een filmfestival georganiseerd. En we spreken hierover met Andrea van den Berg en Nathalie van de Honing. En we sluiten de ochtend af met een update van het programma In Bibliotheek van Winschoten met Jelte Hommes. Dat dus allemaal straks. We gaan eerst nog even luisteren naar Playa Hitty met The Summer Is Magic. The summer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar...

0: eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Metallica, relax and take it easy. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. Pekela is deze zomer voor het eerste decor van het Pekela Internationaal Filmfestival, oftewel PIF. 3 dagen lang staan films, documentaires en live muziek centraal in Oude Pekela. Van de roadies tot kneecap en van lokale verhalen tot verrassende filmvertoningen, er valt van alles te ontdekken. En we spreken hierover met Andrea van den Berg en Nathalie van de Honing. En elke maand spreken wij met de bibliotheken in onze regio om te horen wat er zoal te doen en te beleven is. En dit keer spreken wij met Jelte Hommes van de bibliotheek in Winschoten. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Frankie Valli en The Four Seasons met Who's Gonna Love You.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Pekela krijgt deze zomer voor het eerst het Pekela International Film Festival. Kortweg PIF. In de studio aanwezig zijn Andrea van den Berg en Nathalie van de Honing. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, welkom in de studio.
3: Dankjewel.
0: Beetje spannend?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar ik zei ook al van ik zit aan deze kant, dat is ook super spannend. Dus we hebben het spannend met elkaar.
2: Ja.
0: En er luistert niemand, hè? Dat is altijd, dat zeg ik altijd tegen mijn gasten. We zitten gewoon gezellig aan de keukentafel. Niemand die luistert, dat komt helemaal goed. Laten we hopen dat er wel mensen luisteren natuurlijk.
2: Uiteraard.
0: Het idee voor een filmfestival in Pekela, hoe is dat ontstaan?
3: Het is eigenlijk begonnen op mijn verjaardagsfeestje vorig jaar. En toen waren we een beetje aan het grappen eigenlijk. Van, ja. Nou, misschien moeten we eens wat doen hier. Er gebeurt niet zo heel veel, zeker op cultureel gebied niet. En toen is een beetje het balletje gaan rollen. En ja. Dat we dachten, we gaan het gewoon doen. Een filmfestival.
2: We gaan het proberen.
0: Ja. Ja, want in Pekela is er niet zoveel op filmgebied, hè?
2: Nee,
3: op dit moment nog niet. Nee. Maar we gaan daar veranderingen brengen, hopen
2: we. Dat hopen wij, zeker.
0: Dat is het idee. Ja. Want voor het theater en dat soort dingen moet je toch naar andere plekken toe.
2: Ja, Winschoten, Veendam. Daar hebben we natuurlijk de grotere theaters. Maar hier in de omgeving eigenlijk in Pekela niet. Nee.
0: Misten jullie dat zelf ook gewoon persoonlijk? Dat jullie zoiets hadden van waarom niet in Pekela?
3: Nou, exact dat eigenlijk.
2: Ja, het vervelende is, dan heb je het idee om een film te kijken. En dan eindig je of op de bank, of je moet echt gewoon de auto in. En naar een naastgelegen dorp of stad.
0: Ja. En nu dus in Pekela.
2: Ja.
0: Volgende week.
3: Volgende week is het al.
0: Ja. Want hoe hebben jullie dit opgezet? Hoe is de voorbereiding geweest?
3: De voorbereiding is in volle gang.
2: Ja, hoe zijn we? Ja, onder het genot van een kop koffie en een stukje taart eigenlijk wel.
3: Dat klopt.
2: Ja, hebben we met elkaar afgesproken en zijn we gaan brainstormen. Ja, wat willen we? Welk tijdsbestek? Hoeveel dagen? Eigenlijk dat soort dingen allemaal. Ja,
3: hoeveel tijd hebben we om alles te regelen? Wat heb je nodig? Wat moet je allemaal doen? Vergunningen, spullen, drinken, eten, films? Welke films?
2: Ja.
3: Dus het programma samenstellen hebben we ook nog wel flink wat overheen en weer gekletst.
2: Ja, dus we kwamen op 3 dagen uit. In de laatste week van de zomervakantie. En dat vonden wij wel passend.
0: Ja, want wanneer gaat het van start?
2: 12 augustus.
0: 12 augustus gaat het begin?
3: Ja.
0: En vanaf hoe laat?
3: Vanaf 2:30. Gaan we de deur open doen om de eerste kaartjes te kunnen kopen. Die worden alleen aan de deur verkocht. En we dachten, nou, dan laten we woensdag een beetje eerder beginnen. Een half uurtje eerder beginnen. Anders begint de film misschien te laat als er heel veel mensen komen. Je weet het niet.
0: Ja, dat is de bedoeling, toch?
3: Dat is wel de bedoeling. Ja, dus zeker. Daar gaan we gewoon vanuit.
0: Ja, en daar helpen wij ook weer aan mee op deze manier.
2: Ja,
0: hè?
2: Dus heel fijn.
0: Er gaan heel veel mensen komen.
2: Ja, heel fijn. Ja.
0: En waar kunnen de mensen terecht? Want waar is het in Pekela?
3: Het is bij mij in de boerderij, in de deel. Het is op de H. Hinderstraat, 33.
0: En dan om 2:30 kunnen ze dus aan de deur een kaartje kopen?
3: Ja. En om 3:30 start de eerste film.
0: En wat gaan ze dan zien?
3: Ze gaan dan de making of de jeugd van tegenwoordig zien.
0: Oké.
3: En wij denken dat dat een hele leuke openingsfilm is.
2: Ja.
3: Voor de middag.
0: En waarom?
3: Omdat het een vrolijke, enthousiaste film is over Nederlandse muziekmakers eigenlijk.
2: Ja.
0: En daar gaan jullie mee starten. Hoe ziet de rest van het programma eruit?
3: We gaan s'avonds, hebben we de officiële opening eigenlijk. Ja. Met een première. Een korte documentaire over de Rodies. Die is gemaakt. En de burgemeester Jaap Kuin komt het officieel openen zelfs. Dus dat zijn wij heel erg vereerd.
0: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
3: En vanochtend hebben we nog snel een klein aanpassingje in het programma gedaan. Omdat woensdag de zonsverduistering is.
0: Ja, dat klopt. Ja.
3: En dat is dan onhandig als je binnen zit in het donker. Want dan kan je die dus niet zien.
2: Nee.
3: Dus we gaan nu een half uurtje inruimen, zodat we met z'n allen naar buiten kunnen.
2: Ja.
3: Om dat te zien. Ja. Dus een klein aanpassingje nog. Nou ja, zo gaat het eigenlijk de afgelopen weken een beetje. Van dit nog een beetje aanpassen, dat nog. Dus uiteindelijk wordt het steeds mooier.
0: Ja, dat is ook wel weer bijzonder. Zo van, kom, we gaan eventjes naar buiten toe.
3: Ja.
0: Even met elkaar de zonsverduistering
3: En dan gaan we nou weer lekker een filmpje kijken en afsluiten met de band.
0: Ja.
3: Met de Traveling Sons.
0: Kijk. Kijk. Ja. En tot hoe laat is het woensdag?
3: Tot 11 uur.
0: Oké.
3: Okay. 11 uur moeten we stil zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dan ja, is het... En dan begint het op donderdag weer.
3: De volgende dag begint het gewoon weer opnieuw.
0: Ja.
3: Ja.
0: En wat staat er dan op het programma?
3: Dan hebben we 3 korte rockumentaries van het Groningen Poparchief over bands uit Groningen. En daar komen wat mensen wat bij vertellen waarom ze die films hebben gemaakt. En een maker, of een hoe noem je dat? Iemand die in de film zelf zit. Is geen acteur, maar... en daarna gaan we s'avonds de film Kneecap kijken.
0: Oké.
3: Okay. Ja. En iedere dag hebben we een maak je eigen animatie.
0: Ja.
3: Het is Sophie Spendel, die komt iedere dag na de middagfilm. Kan iedereen zelf een animatie maken op een LP of op een ronde plaat. En dan wordt die erop gelegd en dan kan je zien dat je daadwerkelijk zelf een animatie hebt gemaakt.
0: Ja, met tekeningen of zo?
3: Ja.
0: Oké. Dus dan maak je tekeningen.
2: Ja. Je hebt verschillende tekeningetjes en die plaats je dan achter elkaar op een plaat.
0: Ja.
2: En als je die plaat dan laat ronddraaien, dan komt daar het beeld tevoorschijn. Eigenlijk zoals ze vroeger een tekenfilm maakten.
0: Ja, zoals het echt bij Walt Disney ging, zeg maar. Ja, ja, op die manier
3: echt
0: dat je beweging ziet. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Dat is ook wel bijzonder.
2: Ja, ja, en superleuk volgens mij om te doen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ja. Leuk.
3: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En dan is er nog een dag, want er zijn 3 dagen.
3: Zeker. Dan hebben we vrijdag doen we de film Soul. Dat is eigenlijk een beetje voor, nou ja, gezinnen misschien. Een animatiefilm. Hele mooie Pixar-film.
2: Ja.
3: En daarna weer de animatie maken. En tussendoor is er iedere keer tussen 5 en 7... Kan iedereen wat drinken en eten op het erf.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ook een gezellig samen zijn.
3: Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Gewoon lekker ontspannen, filmpje kijken, muziek luisteren, gewoon babbelen.
2: Ja, en als je denkt na de eerste film en het stukje, hè, maak je eigen animatie, ik blijf lekker hangen, want ik heb wel zin in de volgende film, dan kan dat ook gewoon. Ja. Want je kan gewoon een hapje en een drankje halen.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja. Ja.
0: Koop je ook een ticket voor de hele dag of koop je een ticket voor 1 film of...
3: Koopt een ticket voor 1 film, voor 1 blok eigenlijk.
0: Oké. Okay.
3: Ja, omdat we niet zo heel veel plaatsen hebben.
0: Nee.
3: Is dat onhandig om dat voor de hele dag te doen? Misschien komt iemand 's avonds niet of wel. En dan is het zonde als die plek niet bezet is.
2: Ja.
3: Dus we hebben gezegd voor iedere film, we moeten het ook maar even proberen.
2: Ja.
0: Ja.
3: Of het zo werkt.
0: Ja, zo is het ook weer natuurlijk.
3: Ja, het is voor ons ook de eerste keer.
2: Ja. Ja, ik moet zeggen, het is een gedachte. En je denkt dat het misschien wel mooi is om het zo te doen. Maar misschien gaat het in praktijk heel anders.
0: Ja.
2: Dat moeten we echt gaan zien.
0: Ja, maar dat is ook wel weer leuk aan zo'n eerste keer natuurlijk. Hè?
3: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, spannend. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kunnen mensen ergens het programma nog terugvinden?
3: Zeker.
2: Ja.
3: We hebben op Facebook hebben we een pagina, daar is alles op te vinden. En op onze website... En dat is wearesparks.nl/pif.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en Facebook heeft gewoon... als je in de zoekbalk PIF, P-I-F zoekt, dan komt die naar voren.
0: Ja, want dat staat voor de Pekelder International. Is het international?
3: Ja, we hebben 2 internationale films.
0: Ja, oké. Okay.
3: En wie weet, we dromen groot. We dromen groot.
0: Ja, heel
3: goed. Wie weet wat volgend jaar komt.
0: Heel goed. Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Wij dromen dat het ieder jaar... een jaarlijks
2: terugkomt.
3: Iets kan worden.
2: Ja, ja, zeker.
0: Toch wel, want ik wou zeggen van voorbereiding, gedoe allemaal. Jullie hebben vast vaak bij elkaar gezeten. Was het heftig dat je denkt van nou, ik ben blij als het voorbij is? Of zeg je van nee, volgend jaar gaan we nog groter?
3: Het is heftig, maar het is ook heel gezellig. Het is ook heel gezellig.
2: Ja. Ja, maar we hopen wel dat het in smaak valt en dat we het volgend jaar gewoon weer kunnen doen, zeker wel.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja. Nee, dat is wel onze intentie. Dus we hopen dat iedereen komt en dat we het dus volgend jaar kunnen doen.
2: Ja.
0: Dus dat is gewoon de oproep eigenlijk, hè? Dus luisteraars die nu luisteren. En Pekela is vanaf woensdag 12 augustus... het Pekelder International Film Festival, de PIF, aanwezig. En ga vooral heen. En dat is aan het adres...
3: De H. Hinderstraat 33, Oude Pekela.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat het echt storm loopt gewoon.
2: Ja, want dat hopen wij ook.
0: Ja, daar gaan jullie voor.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liep een schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de Lege Weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van VDV en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. In plaats van handeling zijn de nieuwe padelpanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

Sleeping Bird van Herman Brood. En daarvoor hoorden we Oeps, I Did It Again van Britney Spears. Ja, we gaan straks in gesprek met Jelte Hommes van de bibliotheek in Winschoten om te horen wat er op het programma staat. Wat is er zoal te doen en te beleven in de bibliotheek van Winschoten? Dat is straks. We gaan nog even verder met China Crisis en Wishful Thinking.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand kijken wij even weer, krijgen we een update van de bibliotheken in onze regio. En vandaag hebben wij Jelte Hommes aan de lijn van de bibliotheek in Winschoten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, klopt. Hoi.
1: Hi. Ja, het is vakantietijd en is er ook iets te doen dan in de bibliotheek?
2: Ja, het is inderdaad vakantietijd. Er is gelukkig wel wat te doen, maar misschien is het eerst goed om te zeggen dat de bibliotheek in Winschoten heeft ook een vakantierooster. Dus we zitten daar, we delen het pand met het cultuurhuis De Klinker. En we zijn iets minder open dan normaal gesproken. Dat duurt niet meer tot 9 augustus. Maar dan zijn wij op de maandag en de donderdag gesloten. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag zijn we tot van 10 tot 5 open, behalve op de zaterdag, dan is het van 10 tot 2.
1: Dus wel een beetje in vakantiemodus.
2: In vakantiemodus, maar dat hoeft de pret niet te drukken. Sowieso kunnen mensen vandaag de dag, als ze even kijken, ja, het is nu maandag, maar dus moeten ze even een dagje wachten, maar morgen kunnen ze naar de bibliotheek om daar de expositie van Gerrit Dijkstra te bekijken. We hebben vaak, eigenlijk altijd wel exposities op de bovenste etage van Cultuurhuis De Klinker. Dus dat is, je gaat 1 etage omhoog, dan ben je op de bibliotheek. Dan ga je nog een trap omhoog en dan ben je op de bovenste etage en daar hangt dan de expositie. En Gerrit Dijkstra, dus de kunstenaar die we momenteel exposeren, is een Groningse kunstenaar die zich heel erg heeft laten inspireren door zowel het futurisme als het realisme. Dus zijn werken zijn een hele mooie combinatie van zowel abstracte beeldtaal als realistische beeldtaal. Dus je ziet abstracte elementen, dus een beetje zoals Mondriaan, maar ook je herkent er wel echt een voorstelling in. Dus je herkent wat er wordt afgebeeld. Het is heel mooi werk en ik kan het zeker aanraden voor mensen die momenteel in Winschoten zijn en even geen vakantie hebben.
1: Kijk, dat is wel heel erg leuk. Is daar een extra entree voor of kunnen mensen gewoon langskomen als de bibliotheek open is?
2: Ze kunnen langskomen wanneer Cultuurhuis De Klinker open is, wanneer de bibliotheek open is, inderdaad.
1: Dat is fijn te weten.
2: Dus dat is helemaal prima.
1: Ja.
2: En wat ook nogal leuk is om te vertellen, dat gaat direct na de vakantie beginnen, want we zijn in het noorden natuurlijk vroeg aan de beurt met onze vakantie.
1: Ja.
2: Maar wij hebben een samenwerking met de Marktpleinkerk voor een aantal silent reading bijeenkomsten. Dus je gaat dan naar de Marktpleinkerk toe. En silent reading is redelijk populair aan het worden, maar dan komen mensen bij elkaar om gewoon rustig een boek te lezen zonder dat ze worden gestoord door social media. Dus je doet je telefoon ook even uit en je gaat gewoon lekker met elkaar een boek lezen.
1: Een beetje zoals vroeger eigenlijk.
2: Een beetje zoals vroeger, inderdaad.
1: Ja, zoals het in eerste instantie is begonnen natuurlijk, ja.
2: Ja. Weer back to basics, gewoon rust. Is ook wel fijn in zo'n vakantieperiode. Even helemaal niks aan je hoofd, gewoon een goed verhaal.
1: Ja, ja. Is even hartstikke leuk om weer erin te komen, denk ik.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Lekker rustig. Het zijn 4 avonden die dus in de Marktpleinkerk plaatsvinden. En de eerste is op woensdag 19 augustus van 7 tot 9 in de avond.
1: En kunnen mensen dan ook weer gewoon langskomen?
2: Even kijken, ja, dit is ook weer een evenement waar je gerust binnen kunt lopen. Aanmelden is niet nodig.
1: Hartstikke fijn. Dat is goed om te weten. Zijn er verder nog activiteiten in de aankomende weken?
2: Nee, dit is wel wat er momenteel op korte termijn op de planning staat. Als de vakanties eenmaal klaar zijn, dan hebben we ook alweer snel de kinderboekenweek en barsten we weer los. Maar dit is, en natuurlijk als de vakantie afgelopen is, gaat ook onze Damclub weer van start het Wolcafé. Dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken. Maar de echte activiteiten waar we veel aandacht in de organisatie stoppen, die starten na de vakantie weer.
1: Kijk, dus volgende maand is er weer een hele hoop te vertellen. Begrijp ik alweer.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor deze informatie. En een hele fijne dag nog.
2: Insgelijks, hartstikke bedankt.
3: Een zomer lang.
4: Hele zomer lang
3: zorgen wij voor de verkoeling. Groningen 1.

Midnight Sun van Sara Larsson. Ja, het is alweer bijna 12 uur, dus dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de Week der Besten en over vrijwilligers en een molenaarsopleiding. Ja, hoe zit het precies? Nou ja, dat horen we dus woensdag. Chris, bedankt voor het kijken of alles goed gaat op techniek gebied. En Michiel, bedankt voor het Groningen 1 en nieuws en weer. En graag tot woensdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de tweede

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Deze zomer trekt Groningen de dorpen opnieuw met de camper door de provincie tijdens de Ommelanden Royce. En we spreken hierover met Hielke Westra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat is het doel van deze tour en wat kunnen inwoners verwachten?
2: Ja, wat is het doel van deze? Het is het einde van de zomer. Het is de laatste week van de zomervakantie. Een aantal jaren geleden zijn we al eens een keer met de caravan er op die manier op uitgetrokken. Vorig jaar hebben we dat initiatief weer opgepakt. Zijn we met de camper door de provincie gegaan. En wat het doel is, wij zijn in de dorpen. Maken een praatje met de inwoners. Kijken hoe het dorp ervoor staat. Want Groningen Dorpen ondersteunt buurt- en dorpshuizen, dorpsverenigingen en inwonersinitiatieven in hun werk. En we komen graag in contact en laten graag zien wat we doen. En eens kijken waar we kunnen ondersteunen en helpen. Maar het is vooral ook elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken. En ook een beetje nog het zomerse gevoel vasthouden.
1: En merk je dan ook dat je ook wat bijzondere gesprekken hebt tijdens zo'n Ommelanden-reis?
2: Oh, absoluut zeker. Vorig jaar stonden we bijvoorbeeld in Meerstad bij de Jumbo. Een plek waarvan je denkt van Groningen Dorp, wat gaan we daar tegenkomen? We hebben een hele ochtend door aanlopen gehad. Contacten zijn ontstaan, er komen weer vervolgafspraken uit voort. Dus wat dat betreft is iedere keer weer een verrassing en iedere keer is het weer mooi.
1: Ja, en nu is het dus het 20-jarig bestaan. En dan hebben jullie een hele bijzondere route.
2: Klopt. Met een beetje fantasie gaan wij in de route 20 rijden volgende week. De 2 doen we in het Westkwartier. En de 0 doen we wat meer in aan de oostkant van Groningen. En op die manier laten we toch eens zien inderdaad dat we dit jaar 20 jaar bestaan.
1: Hoe zijn jullie daar zo op opgekomen om dat op die manier te doen?
2: Nou, we hebben gezegd van 20-jarig bestaan gaan we niet heel uitgebreid vieren. In de zin van dat we allerlei bijzondere dingen gaan doen. We sluiten vooral aan bij dat dingen die we al doen. Zo was onze jaarvergadering op Groningen Dorpendag was op 20 maart. En dat pakt dan allemaal net even goed uit. En we hebben gezegd van wat kunnen we dan met die Ommelanden Royce doen? Nou, als we nou een route rijden die met een beetje fantasie op 20 lijkt, dan hebben we daar ook weer wat aandacht voor.
1: Dan past dat er ook weer mooi bij.
2: Ja, ja, ja.
1: Die 20 jaar, waar zijn jullie het meeste trots op als je terugkijkt in die 20 jaar?
2: Kijk, wat ik mooi vind is, wij zijn een vereniging, 240 leden. En dat zijn de besturen van buurt- en dorpshuizen, dorpsverenigingen, maar we ondersteunen ook het netwerk Zorgzame Dorpen. En het is iedere keer weer, als je ziet van welke betrokkenheid er is vanuit inwoners met hun eigen omgeving, met hun eigen dorp. Dat is gewoon ontzettend mooi om te zien. En dat is niet iets wat terugloopt. Het wordt wel anders. Er zijn zeker wel veel vraagstukken. Maar je ziet toch altijd dat mensen trots zijn op hun eigen woonomgeving. En zich daarvoor willen inzetten. Op welke manier dan ook. En ik denk, als wij daar een steentje aan kunnen bijdragen vanuit onze organisatie. Dan mogen we daar alleen maar trots op zijn.
1: Ja, want wat doen jullie met die gesprekken?
2: Nou, dat kan heel veel zijn. Heel veel initiatieven of besturen kunnen zitten met vraagstukken over bijvoorbeeld, hoe gaan wij onze dorpshuis verduurzamen? Of hoe zet ik nu een initiatief op als het gaat om zorgzaam zijn voor elkaar? Hoe zet je bestuur op? Welke vraagstukken kom je daar loop je daar tegenaan? Welke verantwoordelijkheden ga je voor krijgen? Nou, daar kunnen we ze goed in helpen met kennis, met kunde, maar ook op weg naar financiering, wat er voor nodig is. Wij voeren ook voor Nijbegun het inwonerloket uit. Dus de regeling voor inwonersinitiatieven tot 10.000 euro. Nou, op die manier kunnen we ze ook prima op weg helpen om links en rechts, daar waar het nodig is, hetzij geld, hetzij kennis te vergaren.
1: En jullie gaan dus door verschillende dorpen. Als er mensen zijn die luisteren en bij de camper langs willen komen, waar kunnen ze informatie vinden waar jullie allemaal zijn?
2: Nou, op de website van Groningen Dorpen staat onder het nieuwsbericht iets over de Ommelanden Royce door de Groningen Dorpen. En als je dan een beetje naar beneden scrolt, dan zie je het hele schema van maandag tot en met van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus. Dan eindigen we in Slochteren. En er staan allemaal de adressen staan erop. Dus mensen zijn welkom voor even een praatje en een kop koffie.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En dit was Hielke Westra. En het ging over de Ommelanden Royce van Groningen Dorp.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, we spreken de aankomende tijd in de vakantieweken met camping- en B&B-eigenaren om te vragen hoe wij in deze regio nu eigenlijk vakantie vieren. Ja, we hadden Joyce Brink aan de telefoon verwacht, maar het is Rolf Brink geworden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jullie zijn van de camping De Bronzen Eik in Sellingen.
2: Dat klopt.
1: En ik heb begrepen dat dat een camping is voor liefhebbers van rust, natuur en buitenleven. Is dat iets wat steeds meer gewaardeerd wordt?
2: Ik denk het wel, maar dat hangt toch een beetje af van het publiek waar je op richt, denk ik.
1: Ja, want dat verschilt natuurlijk ook wel.
2: Zeker.
1: En hoe anders gaat het kamperen nu ten opzichte van jaren geleden?
2: Wat ons betreft, maar wat onze camping betreft, niet zo heel veel anders. Je ziet wel verschil in onderkomens, hè. Dus het campergedeelte neemt toe. En tot mijn verrassing zie ik vandaag de dag steeds meer vouwwagens weer terugkomen. Maar het is wel allemaal de jeugd van vroeger, voornamelijk. Waar wij ons mee bezighouden. En die van rust, ruimte en natuur houden.
1: Ja, want dat is dan wel belangrijk natuurlijk.
2: Ja.
1: De camping heet De Bronzen Eik. Waarom is dat?
2: Ja, dat is een goeie. Hij heette zo toen wij hem kochten.
1: Oh.
2: En we hebben nooit goed kunnen achterhalen, behalve dan misschien die enorme eik die bij ons thuis stond. Waarom hij De Bronzen Eik heette. In de 70 jaren was het al kampeerboerderij De Bronzen Eik.
1: Oké.
2: Okay. Dus er zijn natuurlijk verschillende eigenaren geweest die keurig netjes de naam hebben overgenomen.
1: Ja, jullie dus ook. Maar je hebt het over de eik die er stond. Die staat er niet meer?
2: Ja. Nee, die staat er niet meer. Die begon te hellen. En die dreigde de woning achter ons te gaan raken.
1: Ah, ja, dat moest je niet hebben.
2: Helaas moest hij om. Ja, nee, helaas moest hij om.
1: Ja.
2: De jaarringen geteld was 130 jaar oud.
1: Oh, zo.
2: Dus hij zal waarschijnlijk wel de naamgever.
1: Ja, nou ja, is wel leuk dat het op die manier nog wel bewaard blijft natuurlijk.
2: Ja.
1: En als er nou campinggasten zijn en die zeggen van joh, we zijn hier nu in Sellingen, wat kunnen we hier allemaal doen? Wat zijn dan de tips die ze krijgen?
2: Nou ja, voornamelijk, kijk, de eerste is Boertangen, dan de Werf, maar vooral de 40 wandelroutes die wij in Westerwolde hebben. Fietsenbeken, fietsknooppunten, dus mensen die die komen een dag, bij wijze van spreken, en staan aan het eind van de hele week, omdat ze nog lang niet alles gezien hebben. Ja. En vooral heel veel complimenten over fietspaden, de goede staat van onderhoud, goed aangegeven wandelroutes. Dus mensen komen terug, moeten ook komen van de buren of familie.
1: Ja, ook dat nog.
2: Mooiere reclame kunnen wij niet hebben, zeg maar.
1: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ik hoor dat meer, want we hebben natuurlijk best wel wat camping-eigenaren en B&B-eigenaren in de uitzending. En ik hoor eigenlijk allemaal Boertangen terugkomen. Ik hoor de fiets- en wandelroutes terugkomen. Ja. Is dat nou echt zo bijzonder voor deze regio?
2: Ja, ik denk wel voor de mensen die vanuit, nou laten we het anders formuleren, die vanuit niet de provincie komen en Boertangen niet kennen. Alleen maar van de klok hebben horen luiden. En die daar dan een keer een dagje of een middagje naartoe gaan, die vinden dat helemaal geweldig. Zeker als er ook nog met kanonnen wordt geschoten.
1: Ja, dan is het ook een mooi uitje natuurlijk.
2: Ja, dan is dat een mooi uitje.
1: Ja.
2: En dat is wel wat de meeste mensen zeker een keer doen. Maar voor de rest is het voornamelijk fietsen. En zo'n beetje alle knooppunten varianten af.
1: Ja. Ja, we hebben ook een prachtige regio natuurlijk.
2: Dat is het. Ja, nee, maar ik zeg zelf altijd, maar dat mag ik misschien niet zeggen. Bij Groningen 1, het is het mooiste stukje Drenthe, maar het ligt in Groningen.
1: Dat is toch prachtig? Dat mag zeker gezegd worden hoor, jazeker.
2: Ja. En het probleem hier is dat je niet in de file fietst, niet in de file wandelt.
1: Nee.
2: En daar vindt natuurlijk ook een beetje de schoen, want een beetje meer is altijd goed.
1: Ja, zo is het ook. En tot slot nog even, als jullie vakantie hebben, hoe vieren jullie vakantie?
2: Dat varieert een beetje, maar meestal toch in de winter. Als je dan de zomer moet je wat verder weg. Dat is dan wat het is. Ja, dus meestal toch wel een beetje richting de zon.
1: Ja. Ja, ook dat hoor ik veel voorbij komen inderdaad. Ja. Dat er toch wel gezegd wordt van dan gaan we vliegen. En dan toch een hotel in inderdaad.
2: Ja,
1: want jullie zijn natuurlijk ook in de zomer gewoon hartstikke druk.
2: Ja, dat is het. Ja, we zijn 7 dagen staan aan. En dan is het wel lekker als het weer winter is.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dan is het voor jullie rustig inderdaad.
2: Zeker. Ja. En dan plannen voor de toekomst. Nou ja, onze plannen zijn dan nu wel eindig. Maar normaal gesproken gaan wij in de winter op vakantie.
1: Ja.
2: De komende winter gaan we met pensioen. Dus dat,
1: Oh, kijk. Dat is ook weer anders.
2: Dat is ook, ja, ons leven gaat er anders uitzien. Maar ja. Goed, er komt weer een jong koppel op, dus die gaat dat weer vrolijk verder.
1: Oké, dus dit is ook echt eigenlijk de laatste zomer voor jullie?
2: Het is onze laatste zomer, ja. Klopt. Laatste seizoen.
1: Dat is ook wel bijzonder. Ga je het missen, denk je?
2: Nee, denk het niet.
1: Oh, nee. Dat is een hele duidelijke nee.
2: Nee. Het is ook mooi geweest. Hè. Ik ben 68. Mijn vrouw gaat dit jaar van de race trekken, denk ik.
1: Ja.
2: Het zou mooi zijn nog een paar jaartjes gezond samen.
1: Ja.
2: En dus hebben hem verkocht omdat het kon, niet omdat het moest.
1: Precies, en dat is natuurlijk ook heel fijn, hè?
2: Ja, dat is zeker fijn. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee.
1: En misschien daarna wel in de zomer op vakantie?
2: Dat denk ik wel.
1: Ja, en wordt het dan ook een camping? Of,
2: Nou, we hebben nu 20 jaar zijn we op een camping gewoond. Bij 25 bijna. Ik zie mezelf nog niet direct met Crocs. Dat zou niet tegen mogen lopen.
1: Nee, ik snap het helemaal.
2: Zeg nooit nooit.
1: Nou, dat is ook zo, hè. Ik bedoel, voor de rust en de ruimte en dat soort dingen is het natuurlijk wel heel erg fijn.
2: Zeker.
1: Ja,
2: zeker.
1: Zo is het
2: dan. Maar we gaan eerst een jaartje niks doen. En dan vandaag eens verder.
1: Helemaal gelijk. Nou, ontzettend bedankt. En ik kan jullie eigenlijk alleen maar een hele fijne zomer voor nu toe wensen. En daarna lekker genieten van een pensioen.
2: Nou, die gaat daar helemaal goed. Dus,
1: dat denk ik ook. Dankjewel.
2: Dat zijn we zeker van plan.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liep een schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de Lege Weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van Veleveen en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. Plaats van handeling zijn de nieuwe padelbanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Pekela krijgt deze zomer voor het eerst het Pekela International Film Festival. Kortweg PIF. In de studio aanwezig zijn Andrea van den Berg en Nathalie van de Honing. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Beetje spannend?
2: Ja, ja, eigenlijk wel.
1: Ja, maar ik zei ook al van ik zit aan deze kant, dat is ook super spannend. Dus we hebben het spannend met elkaar.
2: Ja.
1: En er luistert niemand, hè? Dat is altijd, dat zeg ik altijd tegen mijn gasten. We zitten gewoon gezellig aan de keukentafel. Niemand die luistert, dat komt helemaal goed. Laten we hopen dat er wel mensen luisteren natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Het idee voor een filmfestival in Pekela, hoe is dat ontstaan?
3: Het is eigenlijk begonnen op mijn verjaardagsfeestje vorig jaar. En toen waren we een beetje aan het grappen eigenlijk. Van, ja. Nou, misschien moeten we eens wat doen hier. Er gebeurt niet zo heel veel, zeker op cultureel gebied niet. En toen is een beetje het balletje gaan rollen. En ja. Dat we dachten, we gaan het gewoon doen. Een filmfestival.
2: We gaan het proberen.
1: Ja. Ja, want in Pekela is er niet zoveel op filmgebied, hè?
2: Nee.
3: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Maar we gaan daar veranderingen brengen, hopen we.
2: Dat hopen wij, zeker.
1: Dat is het idee. Ja. Want voor het theater en dat soort dingen, moet je toch naar de andere plekken toe.
2: Ja, Winschoten, Veendam. Daar hebben we natuurlijk de grotere theaters. Maar hier in de omgeving, eigenlijk in Pekela niet. Nee.
1: Misten jullie dat zelf ook gewoon, persoonlijk? Dat jullie zoiets hadden van, ja, jeetje, waarom niet in Pekela?
3: Nou, exact dat, eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, het vervelende is, dan heb je het idee om een film te kijken. En dan eindig je of op de bank, of je moet echt gewoon de auto in. En naar een naastgelegen dorp of stad.
1: Ja.
2: Ja.
1: En nu dus in Pekela.
2: Ja.
1: Volgende week.
3: Volgende week is het al.
1: Ja. Ja. Want hoe hebben jullie dit opgezet? Hoe is de voorbereiding geweest?
3: De voorbereiding is in het volle gang.
2: Ja, hoe zijn we? Ja, onder het genot van een kop koffie en een stukje taart eigenlijk wel.
3: Dat klopt.
2: Ja, hebben we met elkaar afgesproken en zijn we gaan brainstormen. Ja, wat willen we? Welk tijdsbestek? Hoeveel dagen? Eigenlijk dat soort dingen allemaal. Ja,
3: hoeveel tijd hebben we om alles te regelen? Wat heb je nodig? Wat moet je allemaal doen? Vergunningen, spullen, drinken, eten, films? Welke films?
2: Ja.
3: Dus het programma samenstellen hebben we ook nog wel flink wat overheen en weer gekletst.
2: Ja, dus we kwamen op 3 dagen uit. In de laatste week van de zomervakantie. En dat vonden wij wel passend.
1: Ja. Ja. Ja, want wanneer gaat het van start?
2: 12 augustus.
1: 12 augustus gaat het beginnen?
3: Ja.
1: En vanaf hoe laat?
3: Vanaf 2:30. Gaan we de deur open doen om de eerste kaartjes te kunnen kopen. Die worden alleen aan de deur verkocht. En we dachten, nou, dan laten we woensdag een beetje eerder beginnen. Een half uurtje eerder beginnen. Anders begint de film misschien te laat als er heel veel mensen komen. Je weet het niet.
1: Ja, dat is de bedoeling, toch?
3: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja,
3: dus daar gaan we gewoon vanuit.
1: Ja, en daar helpen wij ook weer aan mee op deze manier.
2: Ja,
1: hè?
2: Dus heel fijn.
1: Er gaan heel veel mensen komen.
2: Ja, heel fijn. Ja.
1: En waar kunnen de mensen terecht? Want waar is het in Pekela?
3: Het is bij mij in de boerderij, in de deel. Het is op de H. Hinderstraat, 33.
1: En dan om 2:30 kunnen ze dus aan de deur een kaartje kopen?
3: Ja. En om 3:30 start de eerste film.
1: En wat gaan ze dan zien?
3: Ze gaan dan de making of de jeugd van tegenwoordig zien.
1: Oké.
3: En wij denken dat dat een hele leuke openingsfilm is.
2: Ja.
3: Voor de middag.
1: En waarom?
3: Omdat het een vrolijke, enthousiaste film is over Nederlandse muziekmakers eigenlijk.
2: Ja.
1: En daar gaan jullie mee starten. Hoe ziet de rest van het programma eruit?
3: We gaan s'avonds, hebben we de officiële opening eigenlijk. Ja. Met een première. Een korte documentaire over de Rodies. Die is gemaakt. En de burgemeester Jaap Kuin komt het officieel openen zelfs. Dus dat zijn wij heel erg vereerd.
1: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja. Ja.
3: En vanochtend hebben we nog snel een klein aanpassingje in het programma gedaan. Omdat woensdag de zonsverduistering is.
1: Ja, dat klopt. Ja.
3: En dat is dan onhandig als je binnen zit in het donker. Want dan kan je die dus niet zien.
1: Nee.
3: Dus we gaan nu een half uurtje inruimen, zodat we met z'n allen naar buiten kunnen.
2: Ja.
3: Om dat te zien. Ja. Dus een klein aanpassingje nog. Nou ja, zo gaat het eigenlijk de afgelopen weken een beetje. Van dit nog een beetje aanpassen, dat nog. Dus uiteindelijk wordt het steeds mooier.
1: Ja, dat is ook wel weer bijzonder. Zo van, kom, we gaan eventjes naar buiten toe.
3: Ja.
1: Even met elkaar de zonsverduistering
3: En dan gaan we weer een lekker filmpje kijken en afsluiten met de band.
1: Ja.
3: Met de Traveling Sons.
1: Kijk.
3: Ja.
1: En tot hoe laat is het woensdag?
3: Tot 11:00.
1: Oké.
3: Okay. 11 uur moeten we stil zijn.
1: Ja, oké. Okay. Dan ja, is het... En dan begint het op donderdag weer.
3: De volgende dag begint het gewoon weer opnieuw.
1: Ja.
3: Ja.
1: En wat staat er dan op het programma?
3: Dan hebben we 3 korte rockumentaries van het Groninger Poparchief over bands uit Groningen. En daar komen wat mensen wat bij vertellen waarom ze die films hebben gemaakt. En een maker, of een hoe noem je dat? Iemand die in de film zelf zit. Is geen acteur, maar... en daarna gaan we s'avonds de film Kneecap kijken.
1: Oké.
3: Okay. Ja. En iedere dag hebben we een maak je eigen animatie.
1: Ja.
3: Het is Sophie Spendel, die komt iedere dag na de middagfilm. Kan iedereen zelf een animatie maken op een LP of op een ronde plaat. En dan wordt die erop gelegd en dan kan je zien dat je daadwerkelijk zelf een animatie hebt gemaakt.
1: Ja, met tekeningen of zo?
3: Ja.
1: Oké. Dus dan maak je tekeningen.
2: Ja. Verschillende tekeningetjes en die plaats je dan achter elkaar op een plaat.
1: Ja.
2: En als je die plaat dan laat ronddraaien, dan komt daar het beeld tevoorschijn. Eigenlijk zoals ze vroeger een tekenfilm maakten.
1: Ja, zoals het echt bij Walt Disney ging, zeg maar. Ja. Ja, op die manier
3: echt
1: dat je beweging ziet. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dat is ook wel bijzonder.
2: Ja. Ja, en superleuk volgens mij om te doen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ja. Leuk.
3: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En dan is er nog een dag, want er zijn 3 dagen.
3: Zeker. Dan hebben we vrijdag doen we de film Soul. Dat is eigenlijk een beetje voor gezinnen misschien. Een animatiefilm. Hele mooie Pixar-film.
2: Ja.
3: En daarna weer de animatie maken. En tussendoor is er iedere keer tussen 5 en 7... Kan iedereen wat drinken en eten op de erf.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ook een gezellig samen zijn.
3: Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Gewoon lekker ontspannen, filmpje kijken, muziek luisteren, babbelen.
2: Ja, en als je denkt na de eerste film en het stukje maak je eigen animatie, ik blijf lekker hangen, want ik heb wel zin in de volgende film, dan kan dat ook gewoon. Ja. Want je kan gewoon een hapje en een drankje halen.
1: Ja, dat is mooi.
2: Ja.
1: Koop je ook een ticket voor de hele dag of koop je een ticket voor 1 film? Of
3: koopt een ticket voor 1 film, voor 1 blok eigenlijk.
1: Oké. Okay.
3: Ja, omdat we niet zo heel veel plaatsen hebben.
1: Nee.
3: Is dat onhandig om dat voor de hele dag te doen? Misschien komt iemand 's avonds niet, of wel, en dan is het zonde als die plek niet bezet is.
2: Ja.
3: Dus we hebben gezegd, voor iedere film, we moeten het ook maar even proberen.
2: Ja.
1: Ja.
3: Of het zo werkt.
1: Ja, zo is het ook weer natuurlijk.
3: Ja, het is voor ons ook de eerste keer.
2: Ja. Ja, ik moet zeggen, het is een gedachte. En je denkt dat het misschien wel mooi is om het zo te doen, maar misschien gaat het in praktijk heel anders.
1: Ja.
2: Dat moeten we echt gaan zien.
1: Ja, ja. Maar dat is ook wel weer leuk aan zo'n eerste keer natuurlijk, hè?
3: Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Spannend.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kunnen mensen ergens het programma nog terugvinden?
3: Zeker.
2: Ja.
3: We hebben op Facebook een pagina, daar is alles op te vinden. En op onze website. En dat is wearesparks.nl/pif.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en Facebook heeft gewoon, als je in de zoekbalk pif, P-I-F zoekt, dan komt hij naar voren.
1: Ja, want dat staat voor de Pekelder International. Is het international?
3: Ja, we hebben 2 internationale films.
1: Ja, kijk.
3: En wie weet, we dromen groot. We dromen groot. Ja,
1: heel goed.
3: Dat het volgend jaar komt.
1: Heel goed. Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Wij dromen dat het ieder jaar een jaarlijks
2: terugkomt.
3: Iets kan worden.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Toch wel, want ik wou zeggen van voorbereiding, gedoe allemaal. Jullie hebben vast vaak bij elkaar gezeten. Was het heftig dat je denkt van ik ben blij als het voorbij is? Of zeg je van nee, volgend jaar gaan we nog groter?
3: Het is heftig, maar het is ook heel gezellig. Het is ook heel gezellig.
2: Ja. Ja, maar we hopen wel dat het in smaak valt en dat we het volgend jaar gewoon weer kunnen doen. Zeker wel.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja. Nee, dat is wel onze intentie. Dus we hopen dat iedereen komt en dat we het dus volgend jaar kunnen doen.
2: Ja.
1: Dus dat is gewoon de oproep eigenlijk, hè? Dus luisteraars die nu luisteren. En Pekela is vanaf woensdag 12 augustus het Pekelder International Film Festival, de PIF, aanwezig. En ga vooral heen. En dat is aan het adres?
3: De H. Hinderstraat 33, Oude Pekela.
1: Kijk, hartstikke goed. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat het echt storm loopt gewoon.
2: Ja, want dat hopen wij ook.
1: Ja, daar gaan jullie voor.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel. Dankjewel.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand kijken wij even weer, krijgen we een update van de bibliotheken in onze regio. En vandaag hebben wij Jelte Hommes aan de lijn van de bibliotheek in Winschoten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, klopt. Hoi.
1: Hi. Ja, het is vakantietijd en is er ook iets te doen dan in de bibliotheek?
2: Ja, het is inderdaad vakantietijd. Er is gelukkig wel wat te doen, maar misschien is het eerst goed om te zeggen dat de bibliotheek in Winschoten heeft ook een vakantierooster. Dus we zitten daar, we delen het pand met het cultuurhuis De Klinker. En we zijn iets minder open dan normaal gesproken. Dat duurt niet meer tot 9 augustus. Maar dan zijn wij op de maandag en de donderdag gesloten. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag zijn we tot van 10 tot 5 open, behalve op de zaterdag, dan is het van 10 tot 2.
1: Dus wel een beetje in vakantiemodus.
2: In vakantiemodus, maar dat hoeft de pret niet te drukken. Sowieso kunnen mensen vandaag de dag, als ze even kijken, ja, het is nu maandag, maar dus moeten ze even een dagje wachten, maar morgen kunnen ze naar de bibliotheek om daar de expositie van Gerrit Dijkstra te bekijken. We hebben vaak, eigenlijk altijd wel exposities op de bovenste etage van Cultuurhuis De Klinker. Dus dat is, je gaat 1 etage omhoog, dan ben je op de bibliotheek. Dan ga je nog een trap omhoog en dan ben je op de bovenste etage en daar hangt dan de expositie. En Gerrit Dijkstra, dus de kunstenaar die we momenteel exposeren, is een Groningse kunstenaar die zich heel erg heeft laten inspireren door zowel het futurisme als het realisme. Dus zijn werken zijn een hele mooie combinatie van zowel abstracte beeldtaal als realistische beeldtaal. Dus je ziet abstracte elementen, dus een beetje zoals Mondriaan, maar ook je herkent er wel echt een voorstelling in. Dus je herkent wat er wordt afgebeeld. Het is heel mooi werk en ik kan het zeker aanraden voor mensen die momenteel in Winschoten zijn en even geen vakantie hebben.
1: Kijk, dat is wel heel erg leuk. Is daar een extra entree voor of kunnen mensen gewoon langskomen als de bibliotheek open is?
2: Ze kunnen langskomen wanneer Cultuurhuis De Klinker open is, wanneer de bibliotheek open is, inderdaad.
1: Dat is fijn te weten.
2: Dus dat is helemaal prima.
1: Ja.
2: En wat ook nog wel leuk is om te vertellen, dat gaat direct na de vakantie beginnen, want we zijn in het noorden natuurlijk vroeg aan de beurt met onze vakantie.
1: Ja.
2: Maar wij hebben een samenwerking met de Marktpleinkerk voor een aantal silent reading bijeenkomsten. Dus je gaat dan naar de Marktpleinkerk toe. En silent reading is een redelijk populair aan het worden. Maar dan komen mensen bij elkaar om gewoon rustig een boek te lezen zonder dat ze worden gestoord door social media. Dus je doet je telefoon ook even uit. En je gaat gewoon lekker met elkaar een boek lezen.
1: Een beetje zoals vroeger eigenlijk.
2: Een beetje zoals vroeger, inderdaad.
1: Ja, zoals het in eerste instantie is begonnen natuurlijk, ja.
2: Ja. Weer back to basics, gewoon rust. Is ook wel fijn in zo'n vakantieperiode. Even helemaal niks aan je hoofd, gewoon een goed verhaal.
1: Ja, ja. Even hartstikke leuk om weer erin te komen, denk ik.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Lekker rustig. Het zijn 4 avonden die dus in de Marktpleinkerk plaatsvinden. En de eerste is op woensdag 19 augustus van 7 tot 9 in de avond.
1: En kunnen mensen dan ook weer gewoon langskomen?
2: Even kijken, ja, dit is ook weer een evenement waar je gerust binnen kunt lopen. Aanmelden is niet nodig.
1: Hartstikke fijn. Dat is goed om te weten. Zijn er verder nog activiteiten in de aankomende weken?
2: Nee, dit is wel wat er momenteel op korte termijn op de planning staat. Als de vakanties eenmaal klaar zijn, dan hebben we ook alweer snel de kinderboekenweek en barsten we weer los. Maar dit is, en natuurlijk als de vakantie afgelopen is, gaat ook onze Damclub weer van start het Wolcafé, dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken. Maar de echte activiteiten waar we veel aandacht in de organisatie stoppen, die starten na de vakantie weer.
1: Kijk, dus volgende maand is er weer een hele hoop te vertellen. Begrijp ik alweer.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor deze informatie. En een hele fijne dag nog.
2: Insgelijks, hartstikke bedankt.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt.

0: Het is nu 2:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dat bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liep een schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de lege weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van VDV en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. In plaats van handeling zijn de nieuwe padelpanen op het park Eemslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet Van den Brink, wat Van den Brink betreft, alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liep een schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de Lege Weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van VDV en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. Plaats van handeling zijn de nieuwe padelpanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

de beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liepen schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de Lege Weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van Veleveen en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. In plaats van handeling zijn de nieuwe padelpanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

0: Het is nu 5 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteravond is er een explosie geweest bij een winkelpand in Delfzijl. In het pand aan de Waterstraat zijn een kapperszaak en een mediabedrijf gevestigd. Een deel van de voorgevel en de voordeur liepen schade op bij de explosie die ook brand veroorzaakte. Omstanders slaagden erin om het vuur te doven. De politie vond een fles met een onbekende vloeistof die mogelijk is gebruikt bij de ontploffing. En ook werden mogelijke vuurwerkresten aangetroffen. De politie is op zoek naar twee verdachten. De politie heeft zondagnacht aan de lege weg in Boende een man aangehouden die een auto bestuurde terwijl hij zwaar onder invloed van alcohol verkeerde. Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest voor een bloedtest mee naar het politiebureau. Hiermee was hij het niet eens. Hij verzette zich zowel fysiek als verbaal. En dit weekend is bij een vakantiewoning aan de Kaninchenweg in het Duitse Haren ingebroken. De daders hebben zich met geweld toegang tot de woning verschaft en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien of anderszins informatie hebben over de inbraak om zich te melden. In Vlagtwedde is vannacht om middernacht de recordpoging 40 uur padellen gestart. Met een groep van 8 voetballers van Veleveen en Westerwolde gaat men afwisselend 24 uur per dag door met padellen tot 4 uur morgenmiddag. Plaats van handeling zijn de nieuwe padelbanen op het park Emslandermeer. Ze hebben het er goed warm bij. Het KNMI heeft code geel uitgevaardigd in verband met de hitte van vandaag en morgen. Door de tropische temperaturen en geleidelijk toenemende luchtvochtigheid kunnen vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid last ervaren. Inspanningen zullen bovendien sneller zwaar aanvoelen en het wordt moeilijker om huizen koel te houden, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt tot 8 uur morgenavond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag en morgen stroomt met een zuidelijke wind zeer warme lucht naar onze regio. In de volle zon en met een matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 31 graden. Vannacht komt er bewolking en daalt het kwik niet verder dan een graad of 19. Morgen is er afwisselend zon en bewolking en het wordt dan mogelijk 33 graden. Dan brengt een regen- of onweersbui mogelijk aan het eind van de dag wat verkoeling. Na morgen komt er een overgang naar koeler en aangenaam zomerweer met 22 tot 24 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11:00 vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als as ging verbrande turf was. Als as ging verbrande turf was. Als as ging verbrande turf was.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag en die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren erom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hoogstedt heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hoogstedt pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjes trui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

nog om mij vanzelf. In de tijd is dat wat ik leer. Gelok om mij vanavond. Dat doe je nooit meer zeer. Gelok heeft meer dan vroogd. Maar het gaat niet om prestatie. Gelok zonder mouw en dwang. Verroemte binnen de relotie.

positief, hoop je eigenlijk was. Een hele lieve man, en dat zijn leven uit makkelijk was. Maar de mensen in de aula keken rond om mijn kop.

0: Het is nu 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

think I love you, but I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.